0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Het levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

souls.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
1: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
2: Game's a match.
3: And it's another big upset in the men's draw.
2: 6-4, 7-5, 6-2.
0: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen zonder zorgen. Dit is de morning show van vrijdag 4 september. En dat maakt het de verjaardag van Beyoncé. Happy birthday Beyoncé. Er is veel om haar te doen. Vanaf 12 uur hebben we hier de Beyoncé top 50 op deze mooie radiozender. En ze gaat waarschijnlijk wel optreden met haar man Jay-Z vanavond in Londen. Want die staat daar geboekt. Verder hebben we ook iets speciaals voor je laten maken door onze collega en zangeres Sarah Jane. Als je gaat naar NPO Blend op Instagram, dan zie je dat ze een medley heeft gedaan van haar favoriete Beyoncé songs.

Een ode van Sarah Jane aan Queen Bee. Beyoncé is vandaag 45 geworden. Ander muzieknieuws, want eigenlijk is hij ook gewoon muzikant. Voetballer Ruud Gullit heeft meerdere singles uitgebracht, maar dat is niet waarom hij een prijs krijgt. Hij krijgt een speciale award, de Europese Cultuurprijs, die eerder gewonnen werd door Emma Kok, Iris van Herpen, Femke Jansen, Caro Emerald en het Nationaal Jeugdorkest. En dat krijgt hij en omdat hij een sporticoon is, maar ook voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. En dat hoor je ook wel op deze plaat uit 1988, het jaar waarin Oranje voor het eerst en voor het laatst het Europees kampioenschap won, wat voetbal betreft. Ruud Gullit was toen aanvoerder van het team en hij was betrokken met de discriminatie en de apartheid die toen nog heerste in Zuid-Afrika. Dus heeft hij daar een speciale plaat voor gemaakt en overgemaakt en die heette dus ook South Africa.

Gullit deed dat toen met Revelation Time. Heeft dus ook meer reggae-songs uitgebracht. Bijvoorbeeld Not The Dancing Kid en Free Me. Ook gewoon te vinden op de streamingdiensten. Maar blijf lekker luisteren naar NPO Blend. Zometeen voor de R&B Classic van vandaag. Dat schijnt de meest gedraaide track te zijn in stripclubs. Je hoort er zometeen meer over. Eerst gaan we naar deze grote hit van Anthony Hamilton. Het is ook de titel van zijn boek. Cornbread, Fish and Collard Greens. Omdat hij van lekker eten houdt uit het zuiden van de...

0: After Death, Hypnotize op NPO Blend.
1: R&B Classic.
0: Ja, het is alweer 6:30, tijd voor de R&B Classic van vandaag. En die komt van Genuine. Wel mooi verhaal, deze track die ik zo voor je ga draaien, die was eigenlijk geschreven voor Jodeci door Timbaland. Genuine kwam de studio inlopen, hoorde hem en zei, deze moet ik hebben.
2: And when I came in the studio, Timbaland played it for me. And I looked at him like he was crazy. I was like, dude, please let me have that song. He was like, you like that? Because it was still weird at the time. And I said, hell yeah, I like that. Make them another one.
0: En zo ontstond deze enorme hit uit 1996, die naar verluidt, ik ben er niet geweest, de grootste hit schijnt te zijn in de stripclubs overal ter wereld. Kennelijk is er heel makkelijk op te strippen, of heel makkelijk op te dansen. Pony van Genuine is natuurlijk niet een plaat die gaat over paardjes, maar een beetje over de dance move die je ook doet als je paard aan het rijden bent. Je hoort hem nu op

0: Glamorous, daarom is het 7:58 geworden. Hoog tijd voor...
1: Het NPO Blend weer.
0: Ja, vandaag waait het stevig. Aan de kust zijn zelfs zware windstoten mogelijk. En daar trekt een regengebied uit het noordwesten over. Vooral in de noordelijke provincies is enige tijd kletsnat weer bij maximaal 20 graden. In het midden en het zuiden van het land is het vaker droog bij temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanavond neemt de wind wel af en morgen wordt het tussen de 19 en 21 graden. En dan wel wolken, maar ook veel zon. Zometeen hoor je van Sylvana Simons wat haar favoriete track is van Beyoncé. Want Beyoncé is vandaag jarig 45 geworden en ze heeft haar album B-Day opnieuw gelanceerd. De 20th anniversary of B-Day is dat. En daarop staan 3 nieuwe tracks, een hoop remixes en een paar B-sides. Zeg maar tracks die op extra cd'tjes stonden of alleen in Japan uitkwamen en nu dus makkelijker te vinden zijn. Je hoort er zometeen meer over. Eerst Janet Jackson met Escapade.

0: van zijn laatste album dat ook gewoon Benar heet. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend en we tellen af, hè, naar de Beyoncé Top 50. Die begint straks om 12 uur, loopt door tot 4 uur. En ja, heel veel Beyoncé-hitjes staan dus al voor je klaar. Maar waar wordt opgestemd door de bekende Nederlanders die naar Blend luisteren?
1: Het beste van Beyoncé bij Blend.
0: Nou, we hebben ze allemaal gebeld. Roué Verveer hadden we maandag aan de lijn en die zei: dit is mijn favoriete Beyoncé-track. Top, de favoriet van Roué Verveer. Superfan Jasper van Huygenvoort vindt Crazy in Love het allerlekkerste. Actrice Anna Drijver belden we ook en die koos voor deze enorme hit. Freedom, ook een prachtige plaat van Beyoncé natuurlijk. En we vroegen het ook aan Sylvana Simons.
2: Is het überhaupt mogelijk om een favoriet Destiny's Child dan wel Beyoncé nummer te kiezen? Ik denk het niet. Zelf ben ik erg fan van Destiny's Child cover, van Emotions. Maar Beyoncé's Drunk in Love, Crazy in Love, ja, yeah. Love it. Vandaag moest ik kiezen tussen Partition, sexy, en Naughty Girl. En het werd die laatste. Because she took a sexy Donna Summer song and made it even sexier.

Blend van hun debuutalbum. En ze zijn nog aan het toeren, niet meer met z'n vieren, maar wel als trio. Ik zag dat Eternal in het najaar te vinden is in Frankrijk, Servië, Kroatië en Spanje. In het volgende uurtje van de Morning Show gaan we met twee super duper fans van Beyoncé kletsen, die echt alles weten over Queen Bee, want die is vandaag jarig en ze heeft een nieuwe album, of eigenlijk een nieuwe versie van haar album B-Day gelanceerd. 20 jaar geleden kwam het origineel uit en nu is er een nieuwe versie met nieuwe tracks daar ook op en B-sides en remixes. Dus daarover zometeen meer na de headlines van 8 uur. Voor die tijd hoor je nog Burna Boy voorbij komen met Last Last en dit is NWA met hun hit uit 1988, Express Yourself.

0: 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Ryan Leslie trouwens met Diamond Girl en daarvoor Bow Wow en Sierra met Like You op NPO Blend. En daarom is het 11 over 8 geworden. Op je vrijdagochtend, 4 september vandaag. Leuk dat je erbij bent. En wat een bijzondere dag, hè? Beyoncé is vandaag jarig. 45 geworden. En daarom heeft ze haar album B-Day na 20 jaar opnieuw gelanceerd. Met nieuwe tracks erop, remixes en B-sides. Van die platen die je nergens kon vinden destijds, want het stond dan op een cd'tje. En daar gaan we over kletsen met Dylan Bakker en Georgie Morea, superfans en Beyoncé-kenners. Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Als eerste laten we jullie een beetje voorstellen. Dylan, wat doe jij in het dagelijks leven? Wat doe je normaal?
1: In het dagelijks leven ben ik evenementenorganisator. Dus ik doe verschillende evenementen, culturele evenementen, maatschappelijke evenementen. En ik ben heel een beetje politiek geëngageerd in het stadsdeel Zuidoost, Amsterdam. En vooral maatschappelijk betrokken, ja.
0: Is er een evenement van je dat we kunnen kennen?
1: Ik organiseer het 5 mei festival en Belmer Got Talent.
0: Nice. Ja, dan Georgie, wat doe jij allemaal?
2: Ik ben artiest, singer-songwriter, ook kleinschalig evenementproducer en overal creative director eigenlijk. En daarnaast ben ik moeder van 2 zoontjes.
0: Die nu luisteren?
2: Waarschijnlijk. Misschien in de klas. Ze zijn op school. Dus
0: die zijn op school op dit moment natuurlijk. Ja. Ja, alles is weer begonnen, hè?
2: Ja.
0: Heb je daar last van gehad of juist fijn?
2: Allebei. Het is wel een beetje hectisch, maar het is ook wel fijn dat het me wat meer tijd en ruimte geeft om creatief bezig te zijn.
0: Want je moest in de zomer die kids vermaken ook.
2: Zeker.
0: Ja, jij hoort dat van meer mensen. Ik dacht altijd, oh, lekker vakantie, maar ik heb nog geen kinderen. Maar het schijnt ook gewoon zwaar te zijn geweest in de zomer. Ja. Alright, en wat maakt jullie Beyoncé-fan en Beyoncé-kenner?
1: Ik ben al jaren echt heel uitgebreid Beyoncé-fan. Mijn vriendengroep weet het ook heel erg goed dat Beyoncé Above Everything altijd komt. En de muziek die is gewoon fantastisch. Dat is, en ja, weet je, de eerste keer dat ik naar Beyoncé ging, een Beyoncé-concert in Ahoy, tussen 2009. Sindsdien ben ik gewoon echt helemaal hooked eigenlijk, ja.
0: Wauw. En jij, Georgie?
2: Voor mij begon het als klein meisje. Mijn vader is ook muzikant en ik maak dus ook muziek samen met hem. En ik ben eigenlijk vooral met die 90s R&B opgegroeid. Altijd gekeken naar Destiny's Child, het nagedaan. Mijn zusje ook verplicht om allerlei dansjes na te doen en op te treden in de woonkamer. En eigenlijk mijn gehele muziekcarrière, maar ook dat ik op de muziekschool zat, altijd muziek van haar gezongen, gekeken, concerten gegaan en heel veel inspiratie uitgehaald. Dus dat is eigenlijk vanaf het moment eigenlijk dat ik geboren ben.
0: Wauw. Ja, zijn jullie dan ook in de band van het concert van Jay-Z dat vanavond in Londen gehouden wordt? Want het is op haar verjaardag. Mm-hmm. Dus er wordt over gespeculeerd dat Beyoncé er misschien wel bij is.
1: Ik denk dat ze wel een aantal keer erbij zal zijn in die hele tour.
0: In die tour, ja.
1: Maar ja, ik had niet direct de urge om een kaartje te kopen.
0: Om daar naartoe te gaan?
1: Nee.
0: Jay-Z is toch geen Beyoncé?
1: Precies.
0: Jij?
2: Nou, ik wilde er heel graag naartoe. Maar toen ik keek naar de kaartjes en de hotels, helaas.
0: Ja, het is het hele pakket, hè? Je hoeft niet alleen een kaartje te hebben, maar je moet natuurlijk daar overnachten. Je moet er naartoe.
2: Naartoe vliegen of met de trein. Ja. Ik ben toen vorig jaar wel naar Cowboy Carter gegaan voor haar in Londen.
0: Waar Jay-Z weer op het podium kwam. Of dat was in Parijs alleen?
2: Dat was in Parijs. De dochters waren er wel.
0: Ja.
2: En dat was echt fantastisch. Dat was vanaf Schiphol, weet je. Je spotte alle Beehive fans overal. En in Londen, dan kom je aan en dan ga je naar het hotel. En ja, het was echt geweldig.
0: Het is toch de moeite waard dan?
2: Het is zeker de moeite
1: waard. Voor Beyoncé wel, ja.
0: We kletsen zo meteen verder over de verjaardag van Beyoncé, het nieuwe album van Beyoncé en alle leuke dingen om haar heen in de morning show. Eerst hoor je Cardi B en Bruno Mars met Please Me.

0: Get Right van Jennifer Lopez. En we kletsen vandaag heel veel over Beyoncé, want die is jarig 45 geworden vandaag. Happy birthday, Queen Bee. En daarom is er ook een nieuwe lancering van haar album B-Day. The 20th Anniversary Deluxe Edition. Daar kletsen we over met Georgie en Dylan, Beyoncé-experts en die Beyoncé-fans ook. Hebben jullie het nieuwe album, of eigenlijk de nieuwe versie, al gehoord vanochtend?
1: Nee, ik heb hem nog niet aangezet. Maar ja, heel veel nummers kennen we al natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, want er zijn 3 nieuwe nummers, maar die zijn ook weer niet helemaal nieuw.
1: Nee.
2: If you're real hype, dan weet je dat dit de deep cuts zijn. dit kon je al downloaden 20 jaar geleden. Dus het is, ik heb het wel geluisterd vanochtend tijdens het klaarmaken trouwens, het album.
0: Ja.
2: En ik hoor dat er een goede nieuwe remaster overheen zit. En
0: het geluid is beter.
2: Het geluid is echt amazing.
0: Nice. Ja. Ja, en ze heeft dus met Selena en met Manuel Turizo. Nee, wat zei ik? Met Maluma is ze ook remixes gemaakt. Ze had al Spaanse remixes gemaakt van bepaalde liedjes van B-Day. Maar er zijn er nu een paar bijgekomen.
2: Ja.
1: Ja, super naïef. Heel goed. Ja, ik denk dat dat helemaal goed is.
0: De markt is natuurlijk dan wat groter ook. Als je de Spaanse markt ook kan meepakken.
2: Ja, zeker toen in die tijd. En ik weet wel dat ze B-Day toen in 2 weken heeft opgenomen. En echt, ze noemde er de machine. Ze had alle studio's afgehuurd. En ze ging van studio naar studio.
0: Oh, wow.
2: Nam soms 3 tracks per dag op. Dus er zijn eigenlijk 25, waarschijnlijk zelfs nog meer songs.
0: Ja.
2: En die zijn toen uiteindelijk hebben het niet gehaald. En nu finally staan ze echt officieel op de release.
0: Zijn ze allemaal te vinden. Ja. Was er eentje die eruit sprong voor je?
2: Ja, ik vond vroeger al Lost Your Mind vond ik gewoon heel leuk. En ik weet dat ik in de afgelopen 20 jaar... dat het soms echt zo'n earworm was dat ik het zomaar zong. Dat iedereen me altijd aankijkt van, wat ben jij aan het doen?
0: Oh ja.
2: Creole. Oh, ja, eigenlijk, ik vind ze allemaal heel leuk. En ja, Morning Dew, ik ben heel blij dat dus Donk eindelijk officieel erop staat. En dat er ook een remix pack is.
0: Ja.
2: Met 4 verschillende versies.
0: Die niet zo heel goed deed. Daar werd meer van verwacht. Toen die remix pack uitkwam.
2: Ja.
0: Verschillende versies natuurlijk. Dat zou moeten inslaan als een bom. Maar dat viel op zich wel mee.
1: Ja, het waren ook niet echt hele erge Beyoncé-hits zoals mensen die kennen.
0: Natuurlijk. Nee, hè?
1: Nee. Dus dat is dan, ja, dat zie je vaak met Beyoncé. Als een nummer uitbrengt die zeg maar niet, die de hype bijvoorbeeld echt heel tof vinden. Maar het gaat niet, het is niet mainstream, zeg maar.
0: Ja, ja,
2: precies.
0: Vinden jullie dat jullie onderdeel zijn van die beehive?
1: 100%.
2: Ja? 100%. Yes.
0: Ja, sommige mensen willen nergens onderdeel van uitmaken.
2: Ja, oh, nee hoor, nee. Proud certified beehiver.
1: 100%, ja, absoluut.
0: Zijn jullie dan ook wel eens boos op mensen die iets slechts zeggen over Beyoncé?
1: Absoluut, ik heb hele discussies.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: En wat dan?
1: Ik kan heel, heel lang met je discussiëren over, ja, je weet toch, mensen hebben het over Beyoncé.
2: Ze kan niet zingen.
1: Underrated. Ze zit bij de Illuminati. Moet je niet naar luisteren. Ja. Weet je, alle soort rare drogredenen die mensen opgooien. Ja. Daar kunnen we een heel lang over discussie over voeren. En ik kan je alles vertellen wat Beyoncé heeft gedaan de afgelopen jaren. Ja, precies.
2: Want op het moment dat als, kijk, iets kan niet je smaak zijn, maar zeggen dat iemand niet kan zingen, niet kan dansen. Het enige wat ik tegenwoordig vraag is, oké, zing jij het dan? Zing het noot voor noot helemaal perfect.
0: Ja, ja.
2: Doe ook de dansjes erbij, alles. En als jij het beter kan, dan mag je me vertellen
0: dat
2: het overrated is. En dan kunnen we praten.
1: Ja. Ik zeg mensen ook altijd, ga naar die documentaire kijken. Life is What a Dream.
0: Mm-hmm.
1: Daar hoor je haar praten. En dan zie je echt dat die vrouw, die werkt gewoon zo hard. En wat ze dan ook brengt voor de fans. Weet je? Of ga naar een Beyoncé concert, dan praten we weer verder een keer.
2: Ja.
1: Want dan weet ik zeker dat je overtuigd bent van wie zij is. Hoe haar muziek is. En ook hoe haar shows zijn. Dat overtreft niemand.
2: Nee.
0: Je hoort de stemmen van Dylan Bakker en Georgie Morea, by the way. Die zijn superfan van Beyoncé en Beyoncé-kenners natuurlijk. Wat is jullie mooiste Beyoncé-herinnering? Hoeft niet eens per se een concert te zijn, maar iets wat gewoon je echt heeft geraakt van Beyoncé.
2: Mijn meest recentelijke mooiste herinnering was de opening van haar tour tijdens Renaissance, dat ze Dangerously in Love zong. En dat ik echt zag hoe geëmotioneerd ze was, maar sowieso de hele show, dat ze eindelijk voor zichzelf, je kon veel meer zien dat ze echt zichzelf was en een bepaald perfectionisme kon loslaten en ook echt aan het genieten was van de show.
0: Mooi.
2: Echt van het moment dat de akkoorden werden gespeeld op de piano, ik kreeg kippenvel, ik heb gehuild, ik vond het zo prachtig. En ook die film die daarna eruit kwam, heeft voor mij persoonlijk ook heel veel betekend. Maar de algemene mooiste herinnering is eigenlijk, als ik terugga naar mijn eigen tienerjaren, de manier waarop ik ben opgegroeid, ik heb altijd heel veel similarities gezien, zeg maar. Dat, hè, je komt best wel uit de middenklasse, ouders die je heel erg supporten, toch val je overal soort van tussen, weet je. Je wordt gepest. En dat ik altijd naar haar keek en dat zij me altijd heel veel hoop heeft gegeven dat ik mocht zijn wie ik was en dat ik me ook als artiest kon ontwikkelen en me niet in een box moest laten plaatsen.
0: Ja, wauw. Dat klinkt diep.
2: Ja,
0: toch?
2: Zeker.
0: En hij is je echt ergens doorheen geholpen.
2: Zeker weten.
0: Wauw. Voor jou ook zo, Dylan?
1: Ja, de mooiste Beyoncé-herinnering voor mij, dat was in 2015. Mijn moeder was toen pas overleden.
0: Wow,
1: en we hadden toen al een ticket gehaald voor Beyoncé. En het was een dag na de crematie, was het concert. De Formation World Tour.
0: En toen ben je wel gegaan?
1: Ik ben wel gegaan, ja. Want ik dacht van ja, ook al als het er nog was, dan wilden ze wel dat ik gewoon ging.
0: Ja.
1: En ja, weet je, nummers zoals Heaven en het einde met Halo. Ja, dat komt gewoon zo binnen. Het voelde echt alsof mijn moeder er toen ook was op dat moment.
0: Bij je was.
1: Bij me was op dat moment.
0: Ja, voel je dat ook zo?
1: Ja, dat voelde ik zeker. Ja, op dat moment echt wel.
0: Was hij ook Beyoncé-fan?
1: Nou, niet helemaal.
0: Niet
1: maar
0: zoals jij?
1: Niet zoals ik, maar ik weet wel dat mijn moeder gewoon het heel tof vond dat ik, dat ik zo dedicated was aan Beyoncé. En ja, dat nummer toen, dat was voor mij wel ook een afsluiter van oké, ja, het is, ze heeft er niet meer. En we hebben er nu gestuurd naar waar ze het nu goed heeft. En dat was wel een gevoel die ik nooit zal vergeten eigenlijk. Ja.
0: Ja, herkenbaar. Ik heb mijn moeder ook niet meer. En ik heb dan toch een gevoel bij Dear Mama van Tupac bijvoorbeeld. Mm. Heb jij dat dan ook bij Halo, dat je toch even je ogen vol lopen?
1: Ja, Halo, maar ook Heaven. Weet je, dat zijn toch wel nummers van Beyoncé. Dan denk je toch wel terug aan de mensen die je mist eigenlijk.
0: Wat mooi. Ja, ik zit dan te kijken, dan moeten we het eigenlijk gewoon een van die twee nummers draaien, toch? Welke van de twee vind je het mooist?
1: Dan zou ik Heaven zeggen.
0: Heaven. Ga ik die nu snel voor je klaarzetten. Ondertussen wil ik je nog even vertellen dat we vandaag een Beyoncé top 50 hebben op NPO Blend. Die loopt van 12 tot 4. Wordt gepresenteerd door Jamie en Sonja Silva. Die ook onze grootste. Kijk, dan moeten we het eigenlijk gewoon een van die twee nummers draaien, toch? Welke van de twee vind je het mooist?
1: Dan zou ik Heaven zeggen.
0: Heaven. Ga ik die nu snel voor je klaarzetten. Ondertussen wil ik je nog even vertellen dat we vandaag een Beyoncé top 50 hebben op NPO Blend. Die loopt van 12 tot 4. Wordt gepresenteerd door Jamie en Sonja Silva. Die ook onze grootste Beyoncé-fans zijn. Bij alle concerten aanwezig zijn.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van...

0: Thundercat met Mac Miller. En die twee waren vrienden toen Mac Miller er nog was. She Knows Too Much op NPO Blend. Het is 9:06. En het is een beetje B-Day, een beetje Beyoncé-Day vandaag. Want ze is jarig 45 geworden. Happy birthday, Queen Bee. En ze heeft daarom haar album B-Day ook nog eens opnieuw gelanceerd. Met een paar nieuwe tracks en een paar vergeten tracks. En ja, we zitten hier met twee experts eigenlijk daarover te kletsen. Met Georgie en Dylan. Ja, onderdeel van de Beehive, zeiden jullie net al. En superfan, maar ook experts op het gebied van Beyoncé. Ik wist bijvoorbeeld niet, en dat vertelden jullie terwijl de muziek liep, dat Beyoncé haar stem op een gegeven moment kwijt was.
1: Ja, ik heb, even kijken, via haar vader socials geloof ik, een paar jaar geleden dus gelezen dat in de periode dat ze nog in Girls Time zat en net begon met het opnemen, heeft ze een hele zomer echt heel veel gezongen, waardoor ze dus haar stemband is gesnapt, als het ware.
0: Wow.
1: En dan ben je 12, 13, weet je, iedereen gaat leuke dingen doen, gaat naar pretparken. En zij kon toen een hele zomer niks, omdat haar stem moest helen. En ze eigenlijk dus bang was dat ze nooit meer kon zingen.
0: Ja, dus ze mocht gewoon even niet praten.
1: Nee, ze mocht even helemaal niks. Dus ook als ze leuke dingen doet, gewoon niet. Het is heel heftig. Maar zo dedicated. En daardoor heeft zij wel altijd echt een hele goede, ja, vocal regime eigenlijk. En een enorme training. En dat is wel iets wat ik heel erg van haar admire. De manier waarop zij voor haar stem zorgt.
0: Zou ze daarom ook alle vragen met zo rustig beantwoorden?
2: Welke vragen? Welk interview? Welk recent interview? Ja, van Beyoncé.
0: Interviews zijn meestal dat ze gewoon echt heel kalm beantwoord.
1: Ja, ik denk dat dat iets is wat ze voor, wat ik van haar in haar documentaires heb gezien, dat ze dat heel erg van Michael Jackson heeft geleerd. Dat als je zeg maar, hè, dan creëer je een bepaald momentum. Want dan gaat iedereen wachten totdat jij praat en iets deelt. Want als je kijkt naar de tijd dat ze jong waren, Destiny's Child. Ik bedoel, MTV Cribs en alles. Ja. Alles was heel lacherig. Alles was heel wild. Ze sprak super plat Texaans, zeg maar.
0: Ja.
1: Weet je, heel erg met een accent. En op een gegeven moment heeft ze echt die switch gemaakt dat ze gewoon serieus wilde zijn. En ja, gewoon op haar privé gesteld was.
3: Ja.
1: Wat ik ook begrijp. Want de media heeft gewoon heel veel nare dingen over haar, de familie, de kinderen gezegd. Überhaupt voordat die kinderen geboren waren. Dus op een gegeven moment, vanuit de rol als ouder, dan ga je je kind beschermen. Dus dan stop je denk ik ook wel gewoon met praten.
0: Ik heb Beyoncé eens ontmoet. Nog in mijn jonge jaren was ik bij de TMF Awards. Was Destiny's Child daar, toen ze met z'n drieën waren. Hoe dicht zijn jullie bij Beyoncé gekomen in jullie levens?
2: Bij een concert heel dichtbij. Hebben we nog handjes aangeraakt ook nog.
0: Jamie, onze presentator van de show hierna, die heeft ook Beyoncé aangeraakt. En dat horen we gewoon elke keer weer. Is dat voor jou dan ook zo?
2: Ja, dat was toen wel zo. Was de, welke tour was dat alweer? 2013, de Mrs. Carter World Tour. En toen had ik VIP-tickets gewonnen via de Ziggo Dome, via Pepsi. En toen stonden we dus in die ring. En toen kwam ze gewoon heel erg dichtbij. Gewoon hoe jij en ik elkaar zien. Zag ik haar ook toen.
0: Speciaal moment voor jou.
2: Dat was echt crazy, ja. Dat was,
0: ja.
2: Dat was echt heel sick, ja.
0: Georgie?
1: Ik heb helaas niet in zo'n VIP-cirkel gestaan, maar wel de laatste tour bij Cowboy Carter heel dichtbij gezeten. Want ik zat eigenlijk vrijwel voor in rang 1. En doordat ze toen dus rond ging vliegen, kwam ze ook echt super dichtbij.
0: Ja.
1: En toen hebben we heel even kort oogcontact gehad. En dat voelde echt
0: ongelooflijk. Bijzonder. Ja. We gaan zo meteen een echte quiz spelen, maar ik heb nu even this or that vragen voor jullie.
2: Oh jee.
1: Okay.
0: Dangerously in Love album of het B-Day album?
2: Dangerously in Love.
1: Daar ga ik over, Dangerously in Love.
0: Oh, dat is een snel antwoord. En waarom?
1: Omdat Dangerously in Love mijn all-time favorite studio en live nummer van haar is.
2: Nou ja, ook het album, dat is echt een beetje underrated, vind ik. Omdat er staan heel veel echte R&B liedjes op. Echte R&B. Zoals je die toen al niet meer hoorde.
0: Ja.
2: En ik vind het een prachtig album om gewoon lekker te luisteren.
0: Dan Formation World Tour of Renaissance World Tour?
2: Die is wel moeilijk hoor, want ze waren allebei echt heel goed. Dat waren echt haar beste tours. Formation, daar had ze gewoon iedereen, al haar tours echt overtroffen.
0: Ja.
2: Want het was zo goed in elkaar gezet. En Renaissance, Renaissance is gewoon zo een iconisch album. En hoe ze die tour ook in elkaar heeft gezet, ja, dat is ook gewoon fantastisch. Het is gewoon bijna niet te vergelijken met elkaar eigenlijk.
0: Weer anders.
1: Ja, het is anders, want voor mijn gevoel, zeg maar, Formation World Tour was super strak. Het was perfect.
2: Ja.
1: Maar Renaissance was een universum. Het was echt, ja. We are in the Beyoncé first, in the Beyoncé universe.
0: Oh ja.
1: Het was zoveel groter dan gewoon een tour. Het was de aanloop ernaartoe. Het was de hele beweging, de hele liberation, de hele vrijheid. En dan ook die film die erbij, uiteindelijk die documentaire die erbij kwam.
0: Ja.
1: Dus ja, het zijn echt twee verschillende dingen, zeg maar.
0: Dan nog eentje. Crazy in Love of Say My Name?
1: Oeh,
0: is natuurlijk de grootste hit van Beyoncé of de grootste hit van Destiny's Child. Jij zegt Crazy in Love.
1: Dan zeg ik Crazy in Love, ja, omdat dat voor mij zo iconic is. Zeg maar op het moment dat als je dat intro hoort, weet je al welk nummer het is. En het geeft mij heel erg het gevoel van, er gaat nu een concert of een show start. Het is gewoon de blazers, hoe dat gesampled is erin. Het is gewoon fantastisch.
2: Ja, ja, ik ook Crazy in Love. Ja, is toch het eerste echte Beyoncé nummer, toch?
0: Ja, terwijl Bonnie en Clyde was ervoor natuurlijk. Was ook een samenwerking met Jay-Z.
2: Ja, maar Jay-Z, hè.
1: En tussen anderen, dit was echt wel haar, zeg maar, mensen hebben altijd de discussie of het nou Amory's sound was of haar sound. Ze deelden dezelfde producer, dus de producer creëerde de sound.
0: Ja.
1: Maar daarmee heeft hij Beyoncé heel erg op de kaart gezet, onderscheidend van de andere R&B girlies, door die go-go sound echt te pushen. En ook gewoon het dansje erbij, de videoclip, ja. Executed 10 out of 10.
0: Het zou nu super lekker zijn om Crazy in Love in te starten, maar ik wil niet alle Beyoncé-platen draaien, want mensen moeten ook nog naar de top 50 draaien zometeen. Dus we hebben nu Timbaland en Magoo en Missy Elliott met Here We Come.

0: keep it real.
1: Music Soul Child op je vrijdagochtend. Het is 9 voor 9 en je hoorde Just Friends, oftewel Sunny. Het is ook een bijzondere datum vandaag, 4 september. Het is namelijk de verjaardag van Beyoncé. En daarom hebben we Beyoncé superfans en experts in de studio. Dylan en Georgie. Ja, het is al snel voorbij gevlogen, want dit is alweer het laatste moment dat we met elkaar kletsen.
2: Ja.
1: Zijn er nog dingen over Beyoncé die jullie kwijt willen?
2: Zijn er dingen over Beyoncé die we kwijt willen? Ja,
1: Wat zou je tegen haar zeggen op haar verjaardag?
3: Sowieso.
2: Happy birthday!
1: Yay. Ja, is wel bijzonder, toch? 45 is niet zomaar een leeftijd.
2: Nee, zeker niet.
1: Memorabel. Daarom denken we ook wel dat ze meekomt met Jay-Z, toch? Je gaat niet ergens optreden aan de andere kant van de wereld. Dus hij staat vanavond in Londen, voor de mensen die dat niet weten. Dan ga je niet zeggen van, nou, blijf jij maar even in de States. En we zien elkaar wel weer als ik klaar ben met toeren.
2: Nou ja, Beyoncé staat erom bekend om ook gewoon te werken op de verjaardag. Dus als ze toert, meestal op 4 september, is altijd een show.
3: Is een show, inderdaad.
2: En die fietsen altijd met de fans dan.
3: En ze zijn altijd met hun familie. Want ik weet dat ze familie ook heel hoog in het vaandel hebben zitten. Dus zij reizen met z'n allen. Dus ze is sowieso in Londen.
1: Dus zij is gewoon in Londen.
3: Ze is in Londen.
1: En Jay-Z was er 2 dagen geleden al. Dan zal zij er ook wel zijn geweest, toch?
2: Zeker. Of alleen ze komt vandaag
1: gewoon
2: aan.
1: Laten zien.
3: Ja. Nee.
2: Dat doet ze meestal niet, toch?
1: We gaan toch even een quizje met jullie spelen om te testen wie de echte ultieme Beyoncé-kenner is.
2: Here we go.
1: Dat is een quizje met 1 seconde elke keer van een bekende plaat. Als je weet welke het is, zeg dan even je naam en dan mag je hem beantwoorden. Okay. En ja, dit is een minpuntje eigenlijk, of 0 punten, als je het niet weet. Dus we gaan er gewoon van start. Dit is de eerste vraag. Welke track is dit?
3: Oh, All Night.
1: Je zei je naam niet.
3: Oh, sorry.
2: Maar het was All Night.
3: Ja, het was All Night.
1: Ja. We kunnen nog even luisteren naar het antwoord, zodat iedereen hem ook even voorbij hoort komen op de radio. Maar geen van beiden zei zijn of haar naam. Dus we moeten toch gewoon rekenen dat dit 0 punt is. Maakt niet uit, we hebben nog een paar vragen te gaan.
2: Oh, wisten we het wel, hè?
3: Ja.
1: Dus zeg je naam als je het weet.
3: Okay.
1: Vraag nummer 2 is, welke plaat is dit? En dus 1 seconde van die plaat.
3: Georgie. Oh my god. Ik had het net. Nee.
2: Dylan.
1: Ja?
2: Is het Diva? Nee, is het geen Diva. Is het Ego, sorry.
1: Ja. We gaan even luisteren. Nice. Dus 1 puntje is binnen. CM, mijn producer, houdt even bij wie er een puntje heeft en wie niet. Dan kan ik alle dingen goed instarten.
3: Als ik mijn naam zet, vergeet ik gewoon die titel.
1: Ja, je moet scherp zijn inderdaad.
2: The pressure is high.
1: Dus niet makkelijk. Nee. Alright, nou, het derde fragment is deze.
3: Georgie, Kitty Cat.
1: Kitty Cat. We gaan even luisteren of dat antwoord goed is. Dan komt-ie. Baby Boy.
2: Het leek wel een beetje op Kitty Cat.
3: Het leek echt op Kitty Cat.
1: Ja, maar het was staat nog steeds 1-0.
3: Oh.
1: Nou, dan gaan we naar de vierde. Dat is deze.
2: Dylan,
1: welke is dat?
2: Taylor to you.
1: Echt, weet je dat zo snel? Na 1 seconde. Even luisteren of dat het juiste antwoord is inderdaad. Wauw, jij was snel. 2-0 staat het op dit moment. Dan zijn we aangekomen bij de laatste vraag van vandaag. En dat is, welke plaat is dit?
3: Oh my god.
1: Nog een keertje?
3: Georgie?
1: Ja?
3: Cuff It.
1: Weet je het heel zeker?
3: Wacht even. Ja.
1: We gaan even luisteren.

0: Ik had gewoon bedankt moeten zeggen de eerste keer.
1: Wel even een applausje voor jullie allebei. En superleuk dat jullie hier konden komen op deze vroege vrijdagochtend. Ja, het is inderdaad spannend of ze dan wel of niet gaat optreden vanavond in Londen. Hoe dan ook zijn jullie waarschijnlijk wel weer bij het volgende echte Beyoncé-concert.
2: Zeker. 100%.
0: 1000%.
1: Ja. Weten we daar al iets over? Over een volgende tour?
3: Nee, er wordt gespeculeerd over een rockalbum, hè?
1: Ja.
3: Ja, we hebben dus verschillende albums nu gehad.
1: Al een tijdje ook, hè?
3: Al een tijdje,
0: zeker een tijdje.
3: Ja, ik denk ook wel dat hij er komt, hè? Was er iets met Betty Boop, hè? Dat was toen een beetje, ging de ronde van een Betty Boop Beyoncé-concert. Dat een beetje thema zou zijn.
0: En vorig jaar met Halloween was ze als Prince en Apollonia 6.
1: Verkleed.
0: En als je Lorebreakers volgt, dat is zo'n account die allemaal helemaal alles uitpluist. Zelfs haar outfit bij Met Gala had ook allemaal betekenis met dat paars.
1: Dat zijn allemaal hintjes.
0: Dat zijn allemaal hintjes die allemaal Easter eggs.
3: En dat kan ze veel goed, hè?
1: Ja.
0: Alleen het probleem wat ik een beetje heb, is het probleem doordat die muziek gestolen is tijdens die vorige tour, heb ik dus het idee
1: dat de computer was weg, hè?
0: Stallen zijn. Want ik denk dat ze haar kennende dus haar hele schema heeft omgegooid. En daarom dus nu B-Day dan ook opnieuw launched, et cetera. In plaats van Act 3 gelijk.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja, want Act 3, dat is een titel die door fans is gegeven, toch?
3: Nee, ze heeft aangekondigd.
1: Dat is wel echt de titel.
3: Dat ze drie albums zou uitbrengen. Ja.
1: Maar hij krijgt dan echt als titel Act 3? Of is dat een tijdelijke titel, een werktitel?
3: Nou ja, ze noemen het
0: Act 3.
3: Act 1 was Renaissance.
1: Act 2 Carter.
3: En dan Act 3 zou dan...
1: Ja, dus er komt waarschijnlijk nog een Betty Boop of een andere titel bij.
3: Ja, maar dat zie je ook als je de albums naast elkaar legt. Dus de vinylplaten van Renaissance en Kyle Carter. Zie je een paard,
0: hè? Het loopt in elkaar over.
1: Oh, ja.
3: Paard en dat paard heeft nog geen hoofd.
0: Ja, Betty Black. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat ze...
1: Wat spannend. Nou, we mogen er nog eentje draaien van Beyoncé. Waar gaan we voor?
0: Dangerously in Love?
3: Nee, we hadden al net gezegd Flamenco.
0: Flamenco, hè?
1: En waarom Flamenco?
3: Nee, dat is een lekker nummer. En ik vind het... Het herinnert me altijd zeg maar, aan de Carbon Carter Tour. Die heeft het daar zo mooi neergezet. Ja. Dat is gewoon een mooi, memorabel nummer.
1: Ja. Na het nieuws van 9 uur hoor je een mix van DJ Flava, maar nu dus van Beyoncé, de jarige Beyoncé, Flamenco. Dankjewel voor jullie komst en een hele fijne dag vandaag.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.

0: 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dan voor je OBP van Naughty by Nature. Ja, ik vraag me dan altijd af, waar staat zo'n afkorting voor, hè? Trash, die legt het even uit, de lead rapper van Naughty by Nature.
1: And he used to come around like, yo, I'm down with OPM. He was like, what's that? Other people money. So in the joke, it was like, we down with OPP, other people pussy. Hey.

Over in zicht, de laatste werkdag van de week. Je luistert naar de Morning Show, 13 over 9 op deze mooie Beyoncé Day. Want die is jarig vandaag, het is 4 september vandaag. Voor mensen uit Utrecht, leuk om in je agenda te zetten. Vandaag de finale van het straatvoetbal op het Jaarbeursplein. Dat is, het heet de IFA Street, om het samen te vatten. Ja, ik weet even niet waar de afkorting voor staat. Maar het is gewoon de finale straatvoetbal met allemaal landen die tegen elkaar strijden. Oranje schijnt ook heel goed te zijn. En we weten dus vandaag wie de kampioen is. Dus mocht je uit die buurt komen, Jaarbeursplein Utrecht, daar speelt zich dat allemaal af. Het kan zomaar zijn dat je al bijna op je werk bent of al op je werk bent aangekomen en wat extra energie kan gebruiken, wat extra power. En voor die mensen hebben we de Power Pokoe! En ik heb je net niet gevraagd om inzendingen te doen, dus dat ga ik dan nu doen. Ik zal je wel even melden wat we allemaal al gedraaid hebben, want er is een hoop voorbij gekomen in de afgelopen dagen. We hebben een nieuw thema en dat is Heartbreak. Dus welke Heartbreak song wil jij horen, is de vraag van vandaag. Maandag werd Thames aangevraagd met What You Need. Dinsdag draaiden we Heartbreak Hotel van onder andere Whitney Houston. Woensdag was het Janet Jackson met Greatest X. En gisteren draaiden we Mary J. Blige met Not Gonna Cry. Dus de grote vraag is, wat wil je nu horen? Welke Heartbreak song wil jij op deze vrijdagochtend horen op NPO Blend? Geef dat even door via de NPO Luister app. Daar kan je klikken op berichtje en vervolgens op Blend. En de andere volgorde is natuurlijk, je kan klikken op Blend en dan een berichtje. En zo kun je ons laten weten wat we dan voor je kunnen draaien qua Heartbreak songs. Dus geef het even door. Laat het even weten en dan draaien we hem over pakweg 5 minuten. Nu heb ik deze mooie track voor je klaarstaan. Ook wel echt een lekkere. Van Chris Brown en Liam Thomas. Staat op het nieuwe album van Chris Brown. Dat heet gewoon Brown. En ja, Fall In. Ik vind het wel een hele mooie plaat. En ook wat rustiger dan wat we van Chris Brown gewend zijn.

Halftime van Nas. Ik hoorde hem gisteren ook door DJ Flava en DJ Mani gedraaid worden. Ik stond als MC bij Summer Breeze. Dat is een feestje bij het Westergasterrein in Amsterdam, bij het Westerpark daar. En Flava en Mani waren daar aan het draaien. En die draaiden dan met videoclips. Dus dat is heel cool om te zien. Je ziet alles op een scherm en ze streamen het ook live en zo. En ik heb dus even gekletst met Flava. Zometeen hoor je hem in de morning mix. Dus DJ Flava achter de draaitafels. Zometeen hier in de morning show. Eerst is het tijd voor de powerpokkel van vandaag. We hebben een leuk thema. Heartbreak. Of ja, nou, leuk thema. Het is bedacht door Sarah Jane, die een beetje inviel op maandag en dinsdag. Zangeres natuurlijk, Sarah Jane Weidebos. Ja, die zei van, laten we heartbreak doen. En ik zie dat dat een beetje aanslaat, want er komen veel berichtjes op binnen. Ik hoop niet dat je veel heartbreak hebt meegemaakt, maar we hebben het natuurlijk allemaal wel een beetje meegemaakt. Collega Sonja Silva app zelfs, die zegt Don't Leave Me van Blackstreet. En Sonja Silva is onderweg natuurlijk, want straks tussen 12 en 4 hebben we de Beyoncé Top 50. En die wordt gepresenteerd door Sonja en door Jamie. Richard stuurt ook een appje voor de powerpokkel. Die zegt Confessions van Usher. Larissa komt met Lauryn Hill, X-Factor. Michael zegt The Knowing van The Weeknd. Sabrina die komt met Jagged Edge, met Goodbye. En dan ook nog Laura die komt met deze. End of the Road van Boyz II Men.

Tony Braxton is eigenlijk ook een heartbreak song. Hè? Ja, we waren net op zoek naar de heartbreak songs voor de powerpockets van deze week. Ik zie een berichtje van Sarah Jane die zegt: morning, zoveel songs die worden aangevraagd die ik helemaal was vergeten. Vandaag waait het stevig en aan de kust zijn zelfs zware windstoten mogelijk. En daar trekt een regengebied uit het noordwesten over. Vooral in de noordelijke provincies is het enige tijd kletsnat bij maximaal 20 graden.

0: In het midden en zuiden is het vaker droog bij temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanavond neemt de wind af en morgen wordt het 19 tot 21 graden met wolken, maar ook wat zon.
1: Caribbean Classic.
0: Afgelopen woensdag was in Parijs een groot concert waar ik wel bij had willen zijn. Lauryn Hill trad op samen met Wyclef Jean om een beetje de Fugees te vieren en het zoveeljarige bestaan van het album The Score. Maar ook om haar zoon, haar oudste zoon Zion Marley tevoorschijn te toveren, want die zingt natuurlijk net als zijn grandfather.

En Lauryn Hill zit helemaal goed in de Marley Family. Ja, ze was natuurlijk samen met Rowan Marley, een van de kids van Bob Marley. En vandaar dat haar kinderen ook Marley van hun achternaam heten. En zij maakte ooit, wel na de dood van Bob Marley, maar een plaat samen met Tough Gang, met de legend, met Bob Marley zelf. Turn Your Lights Down Low. En haar versie met Bob Marley, die klinkt zo.

eigenlijk zijn schoondochter of zijn ex-schoondochter, Miss Lauryn Hill. En dat brengt ons alweer bij een heel mooi moment. Een hele mooie morning mix van DJ Flewa. Die ik gisteren nog zag bij het feestje Summer Breeze in Amsterdam. Hij heeft deze mooie mix voor je voorbereid. Geniet ervan. De morning mix op NPO Blend.

0: De afgelopen dagen was hij gewoon in Nederland. Deze Talib Kweli die je hoorde in de morning mix van DJ Flava. Leuk dat je luistert naar NPO Blend. En blijf zeker luisteren straks voor de Beyoncé Top 50... die je tussen 12 en 4 hoort. En nu voor Jamie's Jams met Serginho. Serginho, wat ga je allemaal doen?
1: We gaan gewoon 2 uurtjes gezellige tijd hebben... en ons klaarmaken voor die Beyoncé Top 50 vooral.
0: We gaan van je genieten. Eerst is hier nog Salt-N-Pepa met Push It. Net voor de headlines van 10 uur.

0: love, classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Pound, Sergio.
3: Goedemorgen, muziek van Mario on the way. Ook JC en Alicia Keys hoor je zo meteen. Maar eerst heb ik Brandy voor je met Sitting Up in My Room.
0: Terug bij jezelf. De beste hip-hop, R&B en soul.

Goedemorgen, je luistert naar Jamie's Jams met Serginho. Alleen dan een versie van een uur minder. Want 12 uur begint Jamie samen met Sonja met de Beyoncé Top 50. Dus ik ben hier eventjes twee uurtjes om de studio een klein beetje voor te verwarmen voor alle hitte die er straks allemaal aan zitten komen. 4 uur lang de grootste, mooiste en meest iconische tracks uit Beyoncé haar carrière. Ja, dat wordt genieten straks. Dus je moet sowieso blijven luisteren de hele middag. Want dit wordt een indrukwekkende catalogusronde. Dat wordt gezellig. Straks heb ik natuurlijk een hele hoop heerlijke muziek die ik voor je ga draaien. En ik vind het ook altijd gezellig als je een beetje meepraat. Gewoon eventjes laten weten hoe jouw ochtend eruit ziet tot nu toe. Wat jouw planning dit weekend is. Ik ben overal benieuwd naar, dus laat het eventjes weten. Het wordt een hele gezellige ochtend. Er komt muziek aan van Siku, ook TLC hoor je zo meteen. Maar eerst Lloyd, Andre 3000 en Lil Wayne met Dedication to My Ex.

0: Dangerous Lover. En daarvoor hoorde je TLC met Waterfalls. En over TLC gesproken. T-Boss van TLC die is momenteel aan het herstellen na een ziekenhuisopname vanwege een sikkelcelziekteaanval. En daardoor moest ze een aantal shows van de It's Iconic Tour missen. Ja, echt crazy, man. Ja, T-Boss leeft al sinds haar 7e met de sikkelcelziekte. Als kind kreeg ze zelfs te horen dat ze misschien haar 30ste niet zou halen. En inmiddels is ze 56 jaar en staat ze nog steeds wereldwijd op het podium. Dus she proved the doctors wrong. Dat ze snel weer mag herstellen en terug mag keren naar de plek waar we haar het liefste zien. En dat is natuurlijk op het podium. Zometeen draai ik muziek voor je van The Voice. Ja, die naam heeft zij ooit geclaimd met haar talent. Wie dat is, dat hoor je zometeen. Eerst heb ik Rappin' 4Day voor je. Dit is I'll Be Around.
1: Can I speak to Foe?
2: One moment, please. He's around.
1: Yo, what's up? What's up, Foe? Man, I know you finished that cut for the radio.
3: As a matter of fact, Fly, I just finished it, baby boy. Don't worry about nothing. I'll be around.
2: Racktop Records, may I help you?
1: Can I speak to Foe?

a.k.a. The Voice met It's Not Right, But It's Okay. Ja, The Voice, die naam die kreeg ze toegekend van Clive Davis, die haar ontdekt heeft ook. En die had zoiets van, yo, deze dame, haar stem is crazy. Deze vrouw die moeten we gewoon The Voice noemen, want als er iemand een stem heeft, dan is het Whitney Houston wel. En achteraf gezien begrijp ik dat heel goed, want naar mijn mening is zij sowieso misschien wel top 3 beste zangers aller tijden. Dus The Voice is helemaal kloppend bij haar of zo. In ieder geval een hele goede morgen. Je luistert naar Jamie's Jams met Serginho. En ik zei het aan het begin van de show al. Ik vind het altijd gezellig als je eventjes laat weten wat je aan het doen bent. Hoe je dag eruit ziet. Wat je planning is voor het weekend. En Jerome die stuurde een berichtje. En die zegt, ik ben bezig met mijn B-day voorbereiden. Ik ben vandaag jarig en ik vier het vanavond. Nou ja, gefeliciteerd Jerome. Dat sowieso. Maar er is ook een leuk feitje. Je bent ook tegelijkertijd jarig met Google. Want Google bestaat vandaag 28 jaar. Dus Jerome, als je nog op zoek bent naar iets voor je B-day, dan kan je terecht bij de daggenoot van jouw geboortedag. En dan hebben we Nadia nog, die zegt, mijn ochtend begon met 3 keer snoezen, daarna snel douchen en de deur uit, en vanavond lekker bank hangen en morgen naar een verjaardag. En zondag probeer ik dan vooral bij te komen. Ja, dat snap ik ook heel goed, hè. Zo'n verjaardag kan altijd best wel zwaar zijn, en dan zit al je energie er doorheen, en dan moet je weer eventjes bijtanken. En dan is de zondag daar natuurlijk een perfecte dag voor. En dan heb ik nog een berichtje van Denzel, die zegt, ik was om 6:30 al wakker, sportschool en daarna meteen naar het werk. Dit weekend ga ik met vrienden naar een feestje, dus ik weet nu al dat het zondag zwaar wordt. Ja, die zondag die begint toch wel echt als de bijkomdag te lijken, als ik de NPO-luister heb, zo zie. Ja, misschien dat ik die ook maar ga gebruiken als een soort bijkomdag. Hey, zometeen komt de muziek aan van Jodeci. Altijd goed. Joyce Rice komt er ook aan. Maar eerst heb ik de Dilated Peoples voor je, samen met Kanye West. Dit is This Way. I turn it

Joyce Rice met Crack the Code. En ik zie dus dat ik zometeen een open spot in de playlist heb. Na het nieuws van 11 uur. Dus ik zat te denken, hè. Vanmiddag vanaf 12 uur begint de Beyoncé Top 50. Gepresenteerd door Jamie en Sonja. En ik dacht, ja, misschien kunnen we alvast vooruitlopen op de volgende Top 50. Ja, toch? Van welke artiest zou jij na de Beyoncé een top 50 willen hebben op Blend? En welke artiest van welke track van deze artiest zou dan sowieso op nummer 1 moeten staan volgens jou? Ja, laten we alvast een beetje gaan manifesteren op een volgende top 50. Alvast, hè? Dus denk eventjes na welke artiest jij graag een keer een top 50 zou willen zien hebben hier op Blend. En welke tracker dan volgens jou op nummer 1 zou moeten staan. En dan draai ik die track zo meteen alvast voor je. En misschien dat we dan Jamie en Sonja, misschien wel de muziekredactie kunnen overtuigen, hè, dat we dan een volgende top 50 van die artiest moeten doen. Laat het eventjes weten via de NPO Luister-app in een berichtje of een voice-memo. Naam van de artiest, titel van de track. En ook waarom we dan een top 50 van die artiest zouden moeten doen.

0: Show. Blend. 11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal. Pound,
1: Sergio. Zometeen Kendrick Lamar, ook Jay Sean en Sean Paul hoor je. Maar eerst heb ik G-Unit voor je met Smile. Goedemorgen.

Omar en de classic SZA met Luther hier op NPO Blend. En een hele goede morgen. Je luistert naar Jamie's Jams met Serginho. En ja, we gaan al richting die Beyoncé top 50, hè? Nog zo'n kleine drie kwartier. En dan gaan we gewoon de top 50 Beyoncé tracks hier beluisteren. Een lijst die samengesteld is door jou als luisteraar. Jij kon je favoriete Beyoncé tracks doorgeven. En daar is uiteindelijk een top 50 uit ontstaan. En daar gaan we dus vanaf 12 uur tot 4 uur van genieten. Onder leiding van Sonja en Jamie, die hem samen gaan presenteren. Ik heb er in ieder geval al heel veel zin in. Maar ik had ook zoiets van, hey, ik wil een beetje vooruit gaan lopen op de zaken. En ik wil alvast na gaan denken over een, ja, misschien wel toekomstige top 50. En daarom vroeg ik aan jou, als jij een artiest zou mogen kiezen voor de volgende top 50, welke zou dat dan zijn? En welke track zou er dan volgens jou op nummer 1 moeten staan? Nou ja, Naomi die zegt, ik ga voor Usher. Die man heeft zoveel classics dat je makkelijk een top 50 kan vullen. En voor mij moet You Got It Bad op nummer 1. Hé, dat is sowieso wel een hele goede suggestie. Denzel die zegt, doe Alia. Haar muziek is tijdloos. En Are You That Somebody moet dan sowieso op nummer 1 komen. Ja, een Alia top 50, dat zie ik ook wel goed zitten, hoor. En dan hebben we een reactie van Soraya. Die zegt, ik wil een Mary J. Blige top 50. Die vrouw heeft echt voor iedere mood een track. Mijn nummer 1 is Be Happy, zonder twijfel. En dan komt Dimitri met Lil Wayne of Eminem. En die zegt dan ook meteen een collaboration track. Drop the World, Eminem en Lil Wayne. Oké, goede keuzes ook allebei, Soraya en Dimitri. En toen kwam Monique met Prince en die zegt, ik zou dan beginnen met Erotic City. Ja, laten we gewoon een keer een Prince top 50 doen inderdaad ook. Dat zou ook echt vet zijn. Ja, laten we hem dan ook eventjes draaien, hè, om alvast een beetje in de mood te komen. Erotic City, hier op NPO Blend tijdens Jamie's Jams. Dankjewel voor je suggesties allemaal. En ja, hopelijk komt er een top 50 uit van dit lijstje.

De man waarvan mensen denken dat hij een kloon heeft. Usher hoorde je met U-Turn. Ja, hij stond in New Jersey een tijdje geleden met zijn concerttour samen met Chris Brown. En online waren mensen ervan overtuigd dat Usher een dubbelganger gestuurd zou hebben. Omdat bepaalde tatoeages die normaal zichtbaar zijn, niet zichtbaar zouden zijn bij die show. En hij bewoog anders, zeiden ze. En toen kwam er dus een soort van speculatie online dat hij dus dubbelganger stuurt om shows te doen. Maar dat heeft hij snel ontkracht ook. Hij zegt online ook op zijn eigen socials dat hij niet gekloond kan worden. Met andere woorden, hij is te talentvol om een kloon te kunnen sturen. En ik denk dat daar ook misschien wel een klein beetje kern van waarheid in zit. Want die man kan zingen, dansen, entertainen, noem maar op. Alles tegelijk heeft deze man in huis. Dus om daar een kloon voor te vinden, ja, dat lijkt mij ook een beetje sterk. Iemand die wel een kloon heeft gestuurd. Nou ja, een kloon, dat wil ik ook niet zeggen, maar die zijn broer stuurde naar een show. Dat is Akon. Die man die heeft een keer zijn broer naar een show gestuurd, omdat hij op hetzelfde moment een show had op een andere plek. Dus Akon die deed een show en zijn broer deed de andere show. En het publiek had gewoon helemaal niks door. Dus het is wel een handig iets, hè. Als je een broer hebt die op je lijkt, dat je die dan gewoon naar je werk stuurt op een andere plek. En dat jij dan ergens anders gaat werken. Ja, te grappig. Ik zou het ook misschien wel doen als ik een broer had met dezelfde stem. Had ik hem gewoon eventjes

0: Gisterochtend was in de morningshow te horen hoe O'Shea Jackson aan de naam Ice Cube is gekomen. En mocht je het gemist hebben, ja, geen stress, je weet dat ik je heb, toch?
1: I got my name from my brother. My brother, he's about 9 years older than me. So he used to have all kind of women calling the house. I would try to get at him. He got mad at that. He said he was gonna slam me in the freezer one day, turn me into an ice cube. So I was like, you know what? That's a badge of honor. When I walked out the house that day, I told him, don't call me O'Shea no more. You know, I found my nickname. It's gonna be Cube. It's gonna be Ice Cube. So from then on, start calling myself Ice Cube.
0: Ja, dus zijn broer die bedreigde hem eigenlijk een beetje door hem een klap te geven. Zo hard dat hij in een ijsklontje zou veranderen. En toen dacht hij, weet je wat? Dat is een goeie. Ik ga dat gewoon gebruiken als mijn eigen naam. En zodoende is Ice Cube dus Ice Cube geworden. Grappig. Lupe Fiasco komt eraan met The Show Goes On. SWV hoor je nu met I'm So Into You. En we komen steeds dichter bij die Beyoncé top 50. Ik heb er zin in.

0: Stone met de remix van Everyday. En straks op NPO Blend vanaf 12 uur de Beyoncé Top 50 met Jamie en Sonja. En ze staan hier al helemaal te popelen om te beginnen.
1: Oh my god, wat een kortstroom is dit, hè?
0: Hoeveel zin hebben jullie erin?
1: Ja, dit is niet normaal. Beyoncé is jarig vandaag natuurlijk, 45. Dat is wel even een aanleiding om haar beste kunstwerk op een rijtje te gaan zetten natuurlijk. En dat ik dat met Sonja Silva mag doen, die Destiny's Child Beyoncé echt meerdere keren heeft gesproken. Dat is natuurlijk echt voor mij een grote koortsdroom, hè?
2: Ja, en voor mij om dat met jou te doen, terwijl ik weet wat voor een groot fan jij bent. We gaan er echt een hele vette show van maken.
0: Ik heb er echt heel veel zin in.
1: Heb je gestemd?
0: Ik heb zeker gestemd.
2: Wat had je op één?
1: Ja.
0: Ik had Party met Andre 3000.
2: Oh, okay.
0: Die vond ik heel nice. Ik had, even kijken, hoe heet die track ook alweer die Meek Mill gesampled heeft. Kijk, nu zetten jullie me voor het blok, jongens.
1: Oké, maar het heeft dus wel te maken met dat er andere rappers in vorm moeten komen.
0: Ja, vaak wel.
1: Gewoon even een solo Beyoncé, daar heb je niet zoveel mee.
0: Op nummer 1 had ik Drunk in Love met Jay-Z.
2: Oh, nice.
0: Dus,
1: dat snap ik wel.
2: Ja, maar die is ook lekker. Bij.
1: Het ding is gewoon de afgelopen weken geweest dat elke keer als ik naar die stemmen keek en ik drukte op refresh, elke keer was er een andere nummer 1.
2: Ja, bizar. Dus bizar.
1: Ja.
2: En ik durf ook te zeggen dat de top 3 wel verrassend is.
1: Zeker, 100%.
2: Ja, ik had het niet verwacht. Nummer 1.
0: Nee. Oké, nou ja, ik ben super benieuwd waar hij op gaat eindigen zometeen. Kunnen de luisteraars nog iets doen?
2: Ja, sowieso natuurlijk voice-memo's insturen. Vinden we altijd leuk, hè? Dan kunnen we ook een keertje hun stem horen in plaats van zij alleen maar die van ons.
1: Ja, ik hoop dat de Beehive aanwezig is.
2: Ja.
1: En dat ze de NPO Luisterapp downloaden. Want daarmee kun je berichten naar de Blend Studio sturen.
2: Ja.
1: Ja, laat gewoon weten hoe je aan het genieten bent van de lijst. Stuur leuke voice-memo's. En misschien je voorspelling. Wat denk je en hoop je dat er op nummer 1 staat?
2: Ja.
0: Altijd goed om te delen, want misschien komt er dan wel een winnaar uit. Dat is altijd wel leuk.
1: Dat zou leuk zijn, ja.
0: Zometeen vanaf 12 uur dus de Beyoncé Top 50. Blijf hangen, blijf luisteren tot en met 4 uur. En ik zal zeggen, blijf vooral genieten, want dat gaan we met z'n allen doen. Dit uur sluit ik af met Don't Talk van John B. En ik ben er maandag weer. Tot dan. Ciao.

0: uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: De Beyoncé Top 50 met Jamie de Ruiter en Sonja Silva.

0: greep uit 30 jaar Beyoncé. Dat is even krankzinnig, hè? Het is de wereldartiest die vandaag haar 45ste verjaardag viert. Wij zeggen gefeliciteerd, Queen Bee!
1: Happy birthday!
0: Oh my god, tot 4 uur vanmiddag nemen Sonja en ik je mee op een muzikaal avontuur. Van de liedjes die ze maakte met Destiny's Child tot uiteraard haar solo debuut, samenwerkingen, alle genres die ze heeft geclaimd de afgelopen jaren. Ik zeg thanks voor het stemmen, als je dat hebt gedaan de afgelopen weken. En als je dat niet gedaan hebt, laat het lekker op je afkomen, hè, want het wordt ook een reis door jouw leven. Waar je ook was, de muziek van Queen Bee was er altijd. Sonja en Jamie hier met de Beyoncé Top 50. Ja, en het leuke is, jij hebt daar echt meerdere keren gesproken, Sonja. Ga je wel wat spannende verhalen delen met ons vandaag?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Ik mocht ze 7 keer interviewen in totaal in mijn TMF-tijd. Dus genoeg tea. Maar het is tijd om officieel te beginnen, Jamie. Oh, you ready?
0: Ja, yeah, I'm ready.
1: Let's go get 'em. Na een periode van 3 jaar stilte, waarin alle 3 de leden van Destiny's Child hun eigen weg gingen, kwamen ze keihard terug. Met een drumline waar je zo opgewonden van raakt dat je al helemaal buiten adem bent, nog voordat Beyoncé

0: onder andere Brian, Davina, Julissa en Yousry. Op nummer 49 hoorde je Beyoncé's Sorry.
1: Oh yes, het is de B-Day van Beyoncé. We vieren het hier bij Blend met de Beyoncé Top 50. En deze Davina, ik weet niet of het dezelfde is, maar ik zie een appje via de NPO Luisterapp. Oh, kantoor op vrijdag, op vrijdag was nog nooit zo fijn. Ja, je zal maar op je werk zitten op dit moment. Dan is het wel even genieten. Hey, zometeen in de lijst een van de vele covers die Queen Bee maakte. Ook weer helemaal relevant, omdat we helaas afscheid hebben moeten nemen van de originele zangeres. Zometeen meer. Eerst wil ik je even een vraag stellen, Sonja.
0: Ja?
1: Als je moet kiezen, hè? De up-tempo Beyoncé of ga je liever voor de ballad Beyoncé?
0: Oeh, en ik mag niet zeggen allebei natuurlijk.
1: Nee, het idee van zo'n vraag natuurlijk.
0: Dan ga ik voor de ballad.
1: Ja,
0: Speechless, Dangerously in Love, Halo, Flawless. Of nee, Flaws en al bedoel ik natuurlijk. Resentment.
1: Ja,
0: ja dan
1: prachtig.
0: Ga ik voor de ballad. Ja.
1: Ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje.
0: Ja?
1: Ja, weet je, als ik bij een concert ben, dan wil ik springen. Dan wil ik echt all out gaan. Maar in de auto wil ik eigenlijk gewoon als een kleine bitch zitten meeschreeuwen.
0: Ga je dat vandaag ook doen?
1: Ja, misschien wel, ja. Weet je, en het is niet eens omdat ik me herken in allerlei thema's waar ze over zingt. Maar gewoon de dingen die zij met haar stem kan. Ja, die zorgen echt voor kippenvel. Ook bij de tracks die geen grote hit zijn geworden. Weet je, Sandcastles of zo vind ik prachtig.
0: Ja.
1: Ik kwam laatst die cover van Billy Joel, Honesty, weer tegen. En dat soort tracks pakken me wel echt. Maar goed, in deze lijst moeten we wel een beetje tempo gaan maken.
0: Ja, dus we pakken door met nummer 48. Ze zeggen altijd, je weet pas wat je had als je het kwijt bent. Maar in deze track flipt Beyoncé de script. Op 48, best thing I ever had. What?

0: Als Beyoncé ooit Jolene covert, dan is dat een van de mooiste dagen uit mijn leven, sprak Dolly Parton. En gelukkig heeft ze dat nog mee kunnen maken voor haar overlijden. En ze was ook echt wel te spreken over deze versie, want Beyoncé heeft het wel geflipt, hè. Ik bedoel, in het origineel smeekt Dolly om deze Jolene eigenlijk haar man met rust te laten. Beyoncé zegt gewoon, I'm a bad bitch, beter pas je op. En dat kon Dolly wel waarderen, ja. Ik zeg rest in peace,
1: lieve ja, Dolly. Rest ja. in peace. Zometeen een prachtige ballad die op menig bruiloft voorbij komt.
0: Oh.
1: We vieren de liefde met nummer 45. Maar ik heb eerst even een vraag voor jou, Jamie.
0: Oh ja, kom maar op.
1: Wij hebben die lijst natuurlijk al gezien. Wat vond jij? Stonden er verrassingen in voor jou?
0: Ja, sowieso qua volgorde, qua nummer 1 uiteraard. Ik had ook niet verwacht dat haar nieuwste liedje al in de lijst terecht zou komen.
1: Maar ook niet.
0: Ja, die is natuurlijk wel top of mind, dus ergens snap ik het ook wel.
1: Mm-hmm.
0: Wat heb jij... Want ik voel dat dat iets is. Er zit
1: mag
0: iets.
1: Ik eerlijk zijn?
0: Ja,
1: heb ik
0: altijd
1: toestemming
0: eerlijk
1: om eerlijk te zijn?
0: Kom maar op, kom maar op.
1: Nou, kijk, democratie, dat is natuurlijk iets prachtigs, hè? Totdat ik zag dat Bugaboo van Destiny's Child zo laag op de lijst terecht is gekomen dat we hem nu al gaan draaien. En dat had ik gewoon echt niet verwacht. Ik bedoel, hij stond bij mij op nummer 3.
0: Oh.
1: Ik weet nog zo goed dat hij uitkwam in 1999. En mind you, dat was natuurlijk een tijd waarin nog niet iedereen wist wie Beyoncé en Destiny's Child waren.
0: Nee.
1: En dat hele soort van rap zingen van Beyoncé was zo revolutionair dat mensen er gewoon fucking ongemakkelijk van werden.
0: Ze konden toen nog niet waarderen misschien.
1: Nee, en ze zeiden allemaal nee, dat is niet echt. Ze heeft het gewoon laten versnellen.
0: Ah ja.
1: Ja, totdat Beyoncé Bugaboo voor de eerste keer live ging zingen, ze daarmee iedereen de mond snoerde en alle haters collectief weer mochten gaan zitten.
2: Sit down!
1: Sit down and shut up! Die energieke, stuiterende beat en die sassy tekst. En Beyoncé, die iedere lettergreep aanvalt alsof hij haar geld schuldig is.
0: Oh ja.
1: My goodness. Maar goed, luister. De luisteraar bepaalt. Zelfs als u ongelijk heeft. En onze Jasmine van de The Morning Show, die is het gelukkig met mij eens.
3: Heerlijk, man. Je kon mannen gewoon zeggen, hey, je bent gewoon Bugaboo. Je bent gewoon hinderlijk. Je bent vervelend.
0: Lekker zeg. Het is nummer 46 in de lijst. Bug.

Nummer 46.

0: Hive, Janelli. Janelli, je bent groot fan van Beyoncé. Wat betekent ze precies voor jou?
1: Ik denk dat Beyoncé voor mij echt... ze is geweldig. Ze is eigenlijk mijn Michael Jackson. Ze staat voor vrouwelijkheid, kracht, women empowerment. Ze is super getalenteerd natuurlijk. Ja, ze staat eigenlijk voor... Je kan als vrouw zijn eigenlijk alles doen. Je moet niet in een box worden gestopt. Dat wil zij zelf ook niet. Dat zie je ook aan de albums die ze maakt. Cowboy Carter, Renaissance. Constant kritiek. En dat schudt ze zo van zich af.
2: Heerlijk.
1: Ja, lekker buiten de media blijven. Je hoort haar eigenlijk alleen wanneer zij wil dat je haar hoort. En ik vind dat zo powerful.
3: Nummer 24.

0: Die al in 2013 werd opgenomen, maar nooit werd uitgebracht, omdat er stukjes waren gelekt online toen de tijd. Maar om de verjaardag van B-Day te vieren, dat album, weet je wel, was daar alsnog Morning Duels een soort verrassing. Het is nummer 43 geworden in de Beyoncé Top 50 hier bij NPO Blend. Ja, en zij brengt nu dus hele vette LP's uit. Voor €40 kun je zo'n plaatje kopen van het album.
1: Nice.
0: Ja, nou goed, behalve als je dan de Deluxe Edition wil, dan ben je €130 kwijt.
1: €130?
0: Oh. Belachelijk. Wel gewoon kopen natuurlijk. Ja. Ja, zo zijn we dan ook wel. Ja. Staan we wat verrassingen op, toch? Zij heeft sowieso alle videoclips opnieuw uitgebracht in 4K.
1: Lekker.
0: Echt lekker HD op je beeldscherm. Mm-hmm. Remixes van grote hits, Irreplaceable in het Spaans en zo. Samenwerking met Maluma, dus echt wel wat dingen die ze had liggen. Dus dat is wat je leuk om even te checken.
1: Ja, en Beyoncé die brengt natuurlijk niet alleen verrassing nummers uit, maar ook hele albums. In 2013 bijvoorbeeld. Zometeen een track van het album Beyoncé in hoofdletters. Maar we gaan nu eerst luisteren naar haar allereerste solo single voor de soundtrack van de film Austin Powers in Goldmember, waarin ze zelf natuurlijk de rol van Foxy Cleopatra speelde.
0: Oeh.
1: En jij hebt hem op nummer 42 gezet. Dit is Beyoncé en

0: My God, ze hebben nummer 39 in de Beyoncé Top 50 bij Blend. Je hoorde ja, ja, Beyoncé. Oh, we moeten echt een beetje tempo gaan maken, maar het komt wel goed. Tot 4 uur alleen het beste van Beyoncé en dus ook Destiny's Child uiteraard. Ik ben best wel een beetje jaloers op jou, Sonja, want jij hebt hun best wel vaak mogen interviewen, toch?
1: Ja, zeker. Een stuk of 7 keer.
0: Ja, weet je, 2001 heb ik hier voor me staan.
1: Ja, klopt. En in dat gesprek vertelde Kelly dat er op het nieuwe album een leuke verrassing stond. Ze hadden namelijk na de remake van de Commodore's Sail On op hun debuutalbum opnieuw gekozen voor een cover.
2: There's a cover song on there. It's entitled Emotions from the Bee Gees, of course. Right. Which we did that over. We were a little nervous in the beginning, but we got through it.
0: Ah, dat is wel schattig dat ze toen nog gewoon nerveus waren voor dat soort dingetjes. Het was helemaal niet nodig, hè, want het werd een grote hit.
1: Dat is ook zo. En ik heb een leuk verhaal. Hè. Oh. Ik heb dus mijn zoon helemaal terug in Destiny's Child gekregen.
0: Hoe oud is je zoon?
1: Die is nu 21. Oh, ja. Hey, Damien. Ja. En ik had hem dus vorige week de versie van de Bee Gees laten horen. En weet je wat hij daarop zei?
0: De original. Wat zei hij over het origineel?
1: Hij zei, als ik ze naast elkaar leg, dan vind ik dat Emotion van de Bee Gees klinkt als de Temu-versie. alsof dat de slechte demo is.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ja,
1: ik snap het wel.
0: Dat geeft wel aan wat Beyoncé en Destiny's Child met liedjes kunnen doen natuurlijk, hè?
1: Precies.
0: Alright, het gaat om nummer 38 in de Beyoncé Top 50. Het is Emotion.

0: Enso. Blend. 1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: De Beyoncé Top 50 met Jamie de Ruiter en Sonja Silva.
2: Hello. It's B-Day, welkom bij Blend. Check on it, listen and freedom coming up.
3: Ja, maar eerst even wat diva-energy op nummer 37.

0: It's Beyoncé's B-Day.
1: Dankzij de stemmen van onder andere Brian, Shanira en Naomi staat de collab tussen Beyoncé en Slim Thug, Check On It, in jouw Beyoncé Top 50 op nummer 36. Afkomstig natuurlijk van de soundtrack van Austin Powers in Goldmember.
2: Hey, thanks voor het stemmen de afgelopen week als je dat gedaan hebt. Het is het beste van Beyoncé op haar verjaardag tot 4 uur vanmiddag alleen hier bij Blend. Hey, en als je wel eens in New York bent geweest, dan weet je hoe indrukwekkend Times Square eruit ziet, toch? Ja, die grote billboards, die drukte, die straat. Artiesten overal, maar ook het legendarische Broadway, waar al die musicals plaatsvinden. En in 1981 speelde daar een musical over uiteenvallende meidengroep. Dat was het eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt.
2: Het is nooit officieel bevestigd, maar dat zou het verhaal van de Supremes zijn. Dat is het verhaal.
1: Dat was ook wel duidelijk.
2: Dat was wel duidelijk, hè? In ieder geval geïnspireerd erop. 25 jaar later werd er een film gemaakt over dat verhaal, met een belangrijke rol voor Queen Bee. Dat was de film Dreamgirls. Ja, mooie film is dat.
1: Ja, prachtig.
2: En het leverde vooral, ja, voor mij dan, een prachtige track op, waar we veel over kunnen vertellen, maar waar we gewoon naar moeten luisteren, denk ik. Nummer 35 is voor Listen.

0: zonder aankondiging een heel album uitbrengen... of een heel visueel album, volledig met videoclips en backstage-materiaal... of een uurdurende film, zoals bij Lemonade. Beyoncé, die de fans wel weet te prikkelen. Mm-hmm. Met Kendrick Lamar hoorde je Freedom in de Beyoncé Top 50 bij NPO Blend. Ik zit hier met Sonja Silva, mijn naam is Jamie. Jij hebt Destiny's Child vaak mogen spreken.
1: Yep.
0: Veel verhalen ook verteld, filmpjes gedeeld... maar heb je nog iets wat je nog nooit aan de mensen verteld hebt?
1: Ja, ik heb wel een heel schattig verhaal dat ik nog nooit heb gedeeld.
0: Oh, we doen dat zo meteen. Destiny's Child komt er ook aan. En eerst op 3...

0: concert of for anybody else.
1: Oh, wat een droom om met je eigen kind een liedje te maken, toch? En dan daar ook nog een Grammy mee te winnen. Zij was 9, hè, Blue Ivy.
2: Geweldig.
1: De jongste Grammy-winnaar ooit. En nu niet meer, helaas. Maar goed, zij heeft met deze track alleen al meer geld verdiend dan wij bij elkaar, denk je?
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Met St. John en Wizkid hoorde je een prachtige ode aan al those beautiful brown skins out there. Nummer 32 in de Beyoncé Top 50. Het is NPO Blend. Jamie en Sonja hier. Thanks voor alle berichten ook trouwens.
2: Ja.
1: In de NPO Luister-app. Daarmee kun je altijd naar Blend luisteren, maar ook berichtjes sturen. Wauw, wat een fantastische deze Top 50. Ook met nieuwe nummers stuurt Lisa. Dance for You moet er ook echt in. Stuurt Jack Moer. Trix nu al aan het genieten, Sonja en Silva. Ik heb zelf ook gestemd. Heerlijk op deze regenachtige vrije dag. Nou goed, het gaat helemaal los.
2: Nice.
1: Maar even voor de jonge generatie, Sonja, die nog misschien geen idee hebben dat
2: die
1: jij vroeger...
2: Wie is die vrouw?
1: Gaat zij telefoonabonnementen verkopen als ik hier weer gebeld word door iemand? Nee, het is Sonja die vroeger dus bij TMF werkte.
2: Ja.
1: Een soort de tegenhanger van MTV. En jij hebt echt de grootste sterren van Moeder Aarde mogen interviewen.
2: Ja, zeker.
1: Hoe vaak heb je Beyoncé nou gesproken uiteindelijk?
2: 7 of 8 keer.
1: My god, ja. Oké. Even een momentje wat je nog niet verteld hebt aan de mensen.
2: Ja, even een scoop.
1: Even een scoop.
2: Nou ja, wat ik wel echt een heel tof moment vond was... ik mocht ze interviewen tijdens hun tour. En de tourmanager was inmiddels een goede vriend van me geworden. En die belde me en die zei... de meiden vragen of je even naar de kleedkamer wil komen.
1: Zij vroegen om jou.
2: Ja. Dus je moet je voorstellen, hè? Eventjes visueel. Dus ik doe die deur van die kleedkamer open. En het eerste wat ik zag was Beyoncé die op een bankje zat. Mm. Met haar knieën opgetrokken, blote voetjes. Oh. Haren nog in de roller. Mm. En een enorme pizzadoos op schoot. En ik kwam binnen en toen zei ze met die lekkere southern drawl... Hey Sonja, how you doing girl? Would you like some pizza?
1: My god, wat een droom, Sonja.
2: En ik stond daar en ik dacht, mama, I made it.
1: Ja, ik snap het heel goed.
2: Ze kent mijn naam.
1: Ja.
2: Ja, dat vond ik helemaal, helemaal te gek.
1: En heb je een pizzaatje gechapt met Beyoncé?
2: Nee, ik kon niet eten van de
1: Dat snap ik dan ook wel weer.
2: Nee, dat niet.
1: Oh.
2: Hey, maar terug naar de lijst. Even terug naar de serieuze dingen.
1: Hoppatee.
2: Op nummer 31 vinden we namelijk de volgende collab alweer. En dit keer is dat Destiny's Child samen met DCTI en Lil Wayne... die toen nog aan het begin van zijn landelijke doorbraak stond. Onder andere Charlene, Frank, Jamie, Mitchell... stemden op de nummer 31 van de Beyoncé Top 50. Dit is Destiny's Child featuring T.I. en Lil Wayne, Soldier.

0: nummer 30 in de Beyoncé Top 50. Beyoncé en Dangerously in Love. Prachtig.
1: Zo mooi. Een van jouw favoriete tracks?
0: Ja, sinds ik de live versie zag tijdens de tour die ze deed voor het album Dangerously in Love. Ja. Ik ben verliefd op dit nummer.
1: We zijn ook allemaal een beetje gewoon...
0: Stil.
1: We zijn even stil van geworden, dat is het, ja.
0: Even lekker in het moment.
1: Ach, het is, als je denkt, waar ben ik in terechtgekomen? De Beyoncé Top 50, omdat ze vandaag haar verjaardag viert. 45 is ze geworden.
0: Yep.
1: En daarom tot 4 uur het beste wat deze vrouw ons ooit heeft gebracht.
0: We zijn nog niet eens op de helft, hè, Jamie?
1: Zeker. Nee, maar we zijn wel bij nummer 29.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een beetje een stout nummer.
0: Ja.
1: Ja. Is wel veel op gestemd. En misschien dat ook iets met de videoclip te maken heeft, weet ik niet. Want wat je daar allemaal in ziet gebeuren, zeg maar hoe zij danst, dat is wel echt een beetje de droom van iedere man. Als je, tenminste, als je hetero bent en ja, als je vrouw daar zin in heeft. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar Chantal heeft onder andere op deze gestemd. En dan vraag ik me af, dans jij wel eens zo voor je vriend, Chantal?
2: Nou ja, als je geluk heeft wel, inderdaad. Ja, dat hoort er toch bij, hè?
1: Ja, ik weet, hoe vaak heeft je partner geluk, Chantal?
2: Redelijk vaak. Redelijk vaak.
1: Heerlijk. Is Beyoncé een soort voorbeeld voor jou ook, of gaat dat te ver?
2: Nou ja, een soort van wel. Ik moet zeggen, ik ben al wel jaren fan, inderdaad.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind gewoon, zij is een alleskunner, dus dat is het een beetje.
1: Ja.
0: Ja, te gek.
1: Nou, zet de radio hard. En ik weet niet of die in de buurt is, maar Partition komt eraan voor je.
2: Geweldig, hartstikke leuk.
0: Maak je man helemaal gek, hè?
2: Komt goed, dankjewel.
3: Nummer 9.

0: dankbrief aan de mensen die de dansvloer al decennia lang gebruiken als plek om volledig vrij te zijn. Beyoncé is niet alleen een geweldige zangeres, ze heeft ook een hart voor haar medemens. Zo ontving ze in 2019 de Glad Vanguard Award voor haar steun aan de regenboogcommunity.
1: Ah, fantastisch. Ik vind het zo mooi, die mix tussen zeg maar echt iets willen vertellen, maar er ook gewoon echt wel een anthem van maken die je gewoon in de club en thuis kan spelen.
0: Ja.
1: Het is zeg maar echt ja, die balans die je in het leven nodig hebt, toch?
0: En het werkt.
1: Het werkt ook nog eens. Break My Soul, wat een fantastische plaat in de Beyoncé Top 50. Je luistert NPO Blend. We gaan even op een andere trein springen. Van de disco-trein naar de country-trein.
0: Ook lekker.
1: Maar dat heeft wel gezeik opgeleverd, hè? Beyoncé zou niet country zijn, weet je wel. Maar zij scoorde wel als eerste vrouw van kleur een nummer 1 hit in de Amerikaanse country-lijsten. Allemaal dankzij het album Cowboy Carter. De grootste hit van dat album. Op nummer 27 in de Beyoncé Top 50.

0: Je hoorde op nummer 26 Destiny's Child So Good. En dat is natuurlijk opvallend, want waarom? Het is nooit een officiële release geweest.
1: Oh, dat betekent wel dat de echte fans gestemd hebben op deze lijst.
0: Dat blijkt.
1: Dat vind ik mooi om te horen. Ook omdat je soms in je enthousiasme mensen een beetje mee wil nemen in die liefde voor Beyoncé. Ik heb vorig jaar mijn vrouw voor het eerst meegenomen naar een concert van Beyoncé.
0: Oh, nice.
1: Zij was niet per se fan, maar er gebeurt iets magisch tijdens zo'n concert. Ja. Want je ziet gewoon dingen die je nog nooit gezien hebt. Hoe ze prachtig zij eruit ziet, hoe goed ze zingt. Hoe die dansers over dat podium bewegen, de visuals. Vuurwerk, robots, de verhalen, de thema's, zwarte cultuur, vrouwelijke kracht, geschiedenis. Het is, het is te veel om op te noemen,
0: het
1: weet je wel.
0: Het is één grote reis.
1: En dat kun je niet uitleggen als je het nog nooit gezien hebt.
0: Ja.
1: Iedereen moet dat een keer meegemaakt hebben. En dan zijn er ook van die tracks waarvan je weet, als ze die doet, dan ontploft de zaal.
0: Yep.
1: En dat is een track die we nu tegenkomen in de lijst. De Beyoncé Top 50 bij Blend op nummer 25. Het is Countdown. What?

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: De Beyoncé Top 50 met Jamie de Ruiter en Sonja Silva.
2: It was very exciting because I was pretending to be Jay and he was there and I told him he had to leave because I couldn't do it with him in the room. It was exciting being a guy. I had a reason to do it. So gave me an excuse to pretend that I was, you know, a little gangster.

0: Top 50 met Jamie de Ruiter en Sonja Silva.
1: Dat was op nummer 23 van die Beyoncé Top 50, Irreplaceable. Het enige break-up nummer waarbij je niet huilt, maar een routebeschrijving paraat hebt.
2: Ja, heel goed. Ja, wij vieren de Beyoncé's B-Day bij Blend vandaag. Thanks voor het stemmen en alle leuke berichten in de NPO luisteren. We lezen alles wat hier binnenkomt. Ik zie ook lekker veel Destiny's Child de komende minuten. Dat is prettig. Ja, en ja, ik weet niet, je kan het je haast niet voorstellen, maar Beyoncé krijgt ook genoeg haat over zich heen, hè?
1: Yep.
2: En zeker vroeger. En dan, ja, het is gewoon de klassieke vrouwenhaat over gewicht en er niet goed uitzien en zo.
1: En ze is zo mooi.
2: Ja, dat is niet normaal. Ik begrijp daar ook helemaal niks van.
1: Nee.
2: Maar je kan dan op een aantal manieren omgaan met haat. Dat is mooi. En wat zij deed en wel vaker doet, is haat omzetten in succes. In 2001 deed ze het op deze met Destiny's Child. Nummer 22 is voor Bodylicious. Kelly.

0: boyfriend.
1: Nummer 21 met Jay-Z, Bonnie en Clyde in de Beyoncé Top 50 bij Blend. Hey, wat gebeurt er als Beyoncé een studiosessie gepland heeft staan, maar 7 uur te laat komt door een tropische storm?
2: Wow.
1: Denk je dat ze nog iets uit haar mooie strotje krijgt?
2: Vast.
1: Het antwoord zo meteen hier in de lijst. Eerst gaan we naar het tweede album van Destiny's Child. Het was The Writings on the Wall. Lekker album wel, toch?
2: Heerlijk. Ik zit er ook weer helemaal in.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Daar staan zoveel bangers op. Eigenlijk werd de volgende plaat hun eerste nummer 1 hit, ook voor Beyoncé. Zij was 17 toen ze het opnam. En ik denk dat je wel kan zeggen dat het revolutionair was om even te zingen over het gedrag van mijn soort, hè? Die vervelende mannen.
2: Ja, maar jullie verdienden dat ook gewoon.
1: Ja, wel,
2: vooral,
1: hè?
2: In die tijd.
1: Ja.
2: Ja. Hey, en wat ook een grappig verhaal is, Michelle, hè, dat leek een beetje een muurbloempje, maar die wist precies wat ze wilde op het gebied van financiën.
1: Oh.
2: Ze vertelde me ooit dat een van de meest gestelde vragen aan haar was: vind je het niet vervelend om in de schaduw van Beyoncé te staan?
1: Wat
2: echt,
1: kijk,
2: een ongelooflijke kutvraag.
1: Als je die één keer krijgt, dat kun je nog wel begrijpen, maar iedereen stelde die, hè?
2: Ieder interview moest ze antwoord geven op die vraag, maar gelukkig was ze er zelf altijd vrij nuchter onder.
3: Because sometimes you're aware that you're not everybody's favorite, and that's okay. I still got paid.
4: Okay.
3: I hear that. I'm just saying, I'm aware, but I didn't lose sleep. I wasn't that was not contributing to sadness of mine. Okay. I'm just aware.
4: Yeah. Right.
3: Okay.
4: Yeah. I got you.
3: Well, getting mad, you getting paid.
1: Nee, als je dan toch in iemands schaduw moet staan, dan maar die van Beyoncé, toch?
2: Juist.
1: De nummer 20 is voor de grootste hit van Destiny's Child. Dit is hem. Bills bij Blend.

0: krankzinnig. Even in 15 minuten opgenomen, want ze moest door.
1: Lekker zeg.
2: Doet ze gewoon even.
0: Nummer 19 in de Beyoncé Top 50, Sweet Dreams.
3: Het beste van Beyoncé bij Blend.
0: Ik zat even te denken, lieve Sonja.
2: Ja.
0: Destiny's Child kennen de meeste mensen als de formatie met Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams.
2: Yep.
0: Maar dat is het niet altijd geweest natuurlijk.
2: Zeker niet.
0: Even klein geschiedenislesje. Ik ga er helemaal van stotteren.
2: Snap ik. Het is ook een hele grote switch geweest iedere keer. Ze begonnen dus natuurlijk als Girls Time, maar die laten we even achterwege.
0: Ja.
2: 1997 tot en met 2000 was Destiny's Child een kwartet, inderdaad. En dan had je dus Beyoncé, Kelly, LaToya en LaTavia.
0: Oh,
2: daar begon het allemaal mee.
0: Ja.
2: Nou, in februari 2000, LaToya en LaTavia worden vervangen door Michelle Williams en Farrah Franklin.
0: Oh ja,
2: weet je die nog?
0: Ja, zeker.
2: Ja, die heeft er geloof ik precies 5 maanden in gezeten. En toen kwam de nieuwe clip, Say My Name, waar ze dus nog in zat. En in juli 2000 tot 2006, nou, daar ontstond natuurlijk dat definitieve trio Beyoncé, Kelly en Michelle.
0: Ja, maar zij wilden in eerste instantie wel een vervanger verzoeken, toch?
2: Ja, ja, maar wat wel een grappig verhaal is, dat Michelle dus uiteindelijk degene was die zei van, ja, Beyoncé, we kunnen nou weer gaan zoeken naar een vierde lid. En misschien klikt het weer niet en hebben we weer allerlei pers over ons heen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus zij dacht, weet je wat, laten we gewoon met z'n drieën blijven. Want dan hoeven we de checks ook maar door drieën te delen.
0: Ah, Michelle was van de monies.
2: Slimme meid.
0: Ja, ja, ja.
2: Slimme meid.
0: Oh, fantastisch zeg. Oké, okay, ja. Dus dat is het verhaal dat zij, nou ja, weet je, daarvoor ook wel echt grote hits gescoord hebben. Maar dat we ze in ieder geval kennen als dit trio, zeg maar.
2: Ja, en ik denk dat het hierbij blijft.
0: Er waren toch wel verhalen dat ze weer een nieuwe muziek zouden gaan uitbrengen binnenkort.
2: Oh, stel je voor, Jamie. Stel je voor een nieuw album van Destiny's Child.
0: Dat ze weer gaan toeren lekker.
2: Oh my goodness. Oh, ik kan niet wachten.
0: Ik kan ook niet wachten. Is het zeg maar de vader van Beyoncé? Die heeft al een dikke vinger in de pap, hè?
2: Ja, die heeft nog steeds wel een dikke vinger in de pap. Ja. Maar niet meer zo dik als vroeger.
0: Nee, maar die kondigt het wel aan. Van, hé, er komen binnenkort nieuwe dingen uit. Maar het zou gaan om remixes of
2: zo,
0: dat toch?
2: Zijn allemaal remixes met onder andere Missy Elliott.
0: Oh.
2: Ja, echt helemaal te gek.
0: Okay.
2: Maar ja, een nieuw album, Sweet Dreams misschien?
0: Het zou kunnen, ja.
2: Je weet het niet.
0: We moeten verder met nummer 18.
2: Yes. De eerste single ooit van Destiny's Child. Wyclef hoorde de langzame versie, maakte er een snellere hip-hop versie van en dat werd een mega hit. Op nummer 18 vinden we Destiny's Child featuring Wyclef Jean en No No No.
4: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Queen B's verjaardag. Hiep, hiep. Yes, je hoorde Beyoncé dus met het zwaar aanstekelijke End of Time.
1: Zeg jij goed, ja.
0: Ja, en iemand die ook gedacht moet hebben aan het einde der tijd is luisteraar Jurgen.
1: Hey Jurgen.
2: Hi.
1: Jij bent ooit echt zwaar aan het spacen geweest.
2: Ja, ik was in 2018 was ik even snel geopereerd aan mijn buik. En ik werd wakker en ik had zo'n knop om op te drukken. Steeds meer morfine.
1: Oh ja.
0: Oh shit.
2: En dus dat deed ik ook.
1: Lekker zeg. Ja.
2: En op de gang was zo'n brommetje. Ik hoorde een bas en ik hoorde een tikje van de airco. En ja, dat werd gewoon... Destiny's Child.
1: Jij dacht echt even voor een paar seconden... Destiny's Child staat hier in het ziekenhuis op de gang op te treden.
2: Nee, niet een paar seconden, een paar uur. Ik heb gewoon een paar uur lopen spacen, ja.
0: Oh, shit. Ja.
1: Maar dit is wel een droom, hè? Dat je gewoon een soort privéconcert gehad hebt.
2: Ja, en ik kon ze net niet zien, weet je. Ze stonden om de hoek en ik dacht dat ik Questlove ze pruik zag, zeg maar.
1: Van de Roots.
2: Dat hij daar zat te drubben.
0: Dude, wat voor spul was dat?
2: Ja, het was echt goed. Het was heel goed.
0: Wow.
1: Oké, okay, dus jij hebt eigenlijk gewoon als enige in de wereld Destiny's Child horen optreden met The Roots.
0: Wauw.
2: Ja.
1: Ja, het zegt wel veel. Dat als je dus gewoon niet helemaal bij de tijd bent, zeg maar, dat je dat hoort in je gedachten, dan is het wel onderdeel van je leven, toch, Destiny's Child?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, het zit diep in mijn ziel, zit dat.
0: Dat blijkt.
1: Dankjewel voor je mooie verhaal, Jurgen. We gaan Destiny's Child weer draaien, want we komen Jumpin' nu tegen in de lijst.
2: Hey, superleuk, bedankt.
3: Nummer

0: niet zo dat je liedjes vergeet of zo, maar het is wel dat je ze af en toe dan even weer opnieuw kunt waarderen of zo.
1: Ja, echt hè?
0: Oh, dat heb ik wel bij deze Me, Myself en I.
1: Ik heb dat bij een heleboel gehad in de voorbereiding, ja.
0: God, en wat hebben wij zitten voorbereiden met z'n tweeën?
1: Oh, mijn hemel. Maar hé, hoe is dit het waard geweest?
0: Jazeker, ik zie ook echt allemaal leuke reacties in de NPO Luister-app. Die kun je downloaden om een berichtje naar de studio van Blend toe te sturen. Dankjewel daarvoor. Maar echt even verhalen, hè. Odile die stuurt bijvoorbeeld, ik was 11 of 12, ging naar de TMF Awards. Ik heb een vage herinnering, kwam Destiny's Child nou uit het plafond? Weet dat ik helemaal...
1: Wat?
0: Jij kan je dat niet herinneren.
1: Nee, nou, ik moet er wel bij zeggen. Ik zat natuurlijk backstage om ze op te vangen. Maar ik kan me niet herinneren dat er ooit een Destiny's Child uit een plafond is gekomen.
0: Ja, het zou me aan de andere kant ook niks verbazen als het wel zo was,
1: nee,
0: toch?
1: Dat is waar. Dat is waar. Dat klopt.
0: Hey, zometeen even een klein anekdotetje over hoe Beyoncé ooit het voorspel verzorgde voor een van mijn dates.
1: Oh, shit.
0: Yes, she did.
1: Oh, nou ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd. Maar dat horen we zo meteen. Ja, we gaan even terug naar 2001. Toen waren Michelle, Kelly en Beyoncé in Nederland voor die TMF Awards, waar ze onder andere Survivor en Independent Women live deden.
0: Wow.
1: Ik heb serieus zelden een crowd zo uit zijn dak zien gaan.
0: Ja, ik vind dat niet
1: dit
0: normaal.
1: Dit dak van Ahoy, het ging eraf. Het vloog eraf. Het was zo ongelooflijk gaaf. En het leuke is, het viel de meiden van Destiny's Child ook op, want Beyoncé vertelde na dat optreden aan mij in dat interview hoe het voor haar voelde om in Nederland op te treden.
2: The crowd was going wild.
3: Yes.
2: When they saw your clip, you know, it wasn't you on stage. It was just a video clip. They were going crazy.
3: It was ridiculous. When we say, girl, I didn't know you could get down like that.
2: Everybody
3: the audience
2: knew it.
3: Was just like,
2: Charlie,
3: like that.
2: Screaming the lungs out.
0: Oh,

0: De tracks worden beter en beter, Sonja!
1: Oh my goodness, deze is zo lekker!
0: Zou je deze op 1 kunnen zetten, denk je?
1: Nou, dit was een tijdje mijn nummer 1.
0: Echt waar?
1: Ja, die ik dus heb ingeleverd op NPO Blend. Toen moesten inleveren.
0: Ja, ja.
1: Maar uiteindelijk ben ik toch geswitcht.
0: Oh, waarom ben jij geswitcht?
1: Ja, omdat er eentje is die toch net even de bovenuit kwam uiteindelijk. Ja, maar deze...
0: Wel hè. Er is wel veel opgestemd, dus dat is prettig. Naughty Girl van Beyoncé in de top 50 met zo'n beetje haar beste... Ja, het blijft een selectie, hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Dat is ook zo.
0: Over dit nummer trouwens, als ik even een kleine anekdote mag vertellen.
1: Ja, graag.
0: Dan moet ik dit muziekje weer voor hebben, dan weet je al hoe laat het is.
1: Mm-hmm.
0: Jaren geleden stond Beyoncé in de Ziggo Dome, weet je dat nog?
1: Nee, dat kan ik me niet herinneren.
0: Het was een prachtig concert, heel intiem, mooi geluid, weet je
1: wel. Oh, natuurlijk.
0: Ik was daar met een meisje, ik had een date.
1: Oh.
0: En dan sta je natuurlijk in die zaal een beetje intiem. Zij staat dan zo voor me, weet je, ik heb dan mijn armen om haar heen.
1: Mm-hmm.
0: Sta je gewoon lekker te genieten samen van het concert. Maar dan komt zij op en dan gaat zij ineens Naughty Girl doen.
1: Oh shit.
0: En dat niet alleen, zij gaat ook met dat fantastische lichaam... gaat ze op een stoel een soort lapdance doen en weet ik veel wat ook. Dat je denkt, was ik die stoel maar.
1: Jamie.
0: Ja.
1: En je was met een meisje.
0: Ik werd daar heel heet van. Laat ik zeggen, dat de afstand tussen mij en mijn date net iets groter werd, zeg maar.
1: Hey, maar ik geef je geen ongelijk. Ik zeg je eerlijk, door deze clip ben ik een tijdje aan het twijfelen geweest over mijn geaardheid.
0: Oké, gelukkig.
1: Zo sexy. We moeten even afkoelen.
0: We moeten door ook.
1: Ik voel dat de temperatuur hier omhoog gaat.
0: Nee, maar we kunnen niet afkoelen, want er staat een banger klaar. Vertel eens even wat over deze.
1: Ja, er staat een hele lekkere klaar weer. Eén van haar meest iconische tracks. En een leuk verhaaltje, even snel nog. Zij had een video gezien op YouTube, als ik het goed begrepen heb, van het Mozambicaanse dansduo Toffo Toffo. En zij zag dus een dansje van die gasten en ze dacht, dat wil ik in mijn volgende clip.
0: Echt zo'n typische Afrikaanse dans.
1: 80.000 dansers, dance captains, niemand kon het nadoen om haar te leren. Dus wat doet Beyoncé? Die vliegt gewoon die twee jongens in.
0: Ja,
1: en
0: natuurlijk.
1: Ze hebben toen een hele tijd met elkaar gewerkt.
0: Wow.
1: Ze zijn zelfs in de clip van deze track terechtgekomen. En toen ze weer naar huis gingen, moest Beyoncé huilen, omdat ze het zo zielig vond dat ze weer teruggingen naar hun eigen thuis, naar hun hutje.
0: Oh, ja.
1: Maar ze heeft er wel een mooie tijd kunnen geven. En de echte fans weten dan natuurlijk precies waar ik het over heb. Op nummer 12 in de Beyoncé top 50 aller tijden is dit Beyoncé

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beyoncé Top 50 met Jamie de Ruiter en Sonja Silva.
2: Een absoluut anthem van Destiny's Child. Zometeen op nummer 10.
3: Ja, en eerst nummer 11. En die is voor het prachtige

0: is misschien wel een van mijn lievelingsgedaantes hoor, van Beyoncé.
1: Same.
0: Beetje die funky disco sound. Ja, dat is toch lekker?
1: Zo lekker.
0: Heeft ook mee te maken dat Nile Rodgers van Chic, weet je wel, die heeft meegeschreven. Die is ook al op het gitaartje te horen op deze Cuff It, nummer 11 in de Beyoncé Top 50. Heeft ook een Grammy meegewonnen 3 jaar geleden voor beste R&B song.
1: En terecht.
0: Alleen, zij zat vast in het verkeer, dus ze kon het niet in ontvangst nemen. Nile Rodgers moest dat
1: lullig
0: doen. Ik dacht dat zij kon teleporteren, joh.
1: Blijkbaar niet. Toch geen illuminatie blijkbaar.
0: Nee. Oh my god, het is 3:11 op je vrijdagmiddag. En hoe lekker is het om zo je weekend in te gaan met de Beyoncé Top 50?
1: Beter kan niet. En oh my god, Jamie, we gaan de top 10 in. Ik kan gewoon niet geloven dat ik dit al ga zeggen. Het gaat veel te snel, dus laten we er nog even extra van genieten. En op nummer 10 vinden we weer een track van Destiny's Child. Het idee voor dit lied kwam voort uit een grap van een Amerikaanse radiozender die de groep vergeleek met het tv-programma Survivor, in Nederland Expeditie Robinson.
0: Oh,
1: omdat er inmiddels al meerdere leden waren vertrokken en het een beetje een zootje was. Ja. En Beyoncé dacht, weet je wat? Jij doet bij de hand, maak ik daar een liedje over en dan ga ik gewoon weer miljoenen verkopen. En ze had natuurlijk al vaker meegeschreven aan verschillende tracks op de albums van Destiny's Child, maar bij Survivor pakte ze echt die creatieve leiding. Ze schreef namelijk mee aan 17 van de 18 tracks en produceerde ze alle 18. En vergeet niet, hè, deze meid was pas 19 jaar.
0: Ongekend.
1: In het interview dat ik met ze had voordat Survivor uitkwam, vertelde ze enthousiast over hun nieuwe album.
2: Right now, Survivor, the next album is coming out. And that's our biggest goal for all of us, for that to be successful. We think it's a really wonderful album. We just hope everybody enjoys it. If they like the writings on the wall, they'll definitely love Survivor.
3: Are there any surprises on it compared to the writings on the wall? Beyond.

0: Ja, op nummer 10, Destiny's Child, Survivor in de Beyoncé Top 50. Oh my goodness, dit was gewoon al de nummer 10. Ik kan niet geloven dat we hier al zijn, maar we zijn er.
1: Ik ben een beetje back off. Ik ben buiten adem.
0: Nog even volhouden.
1: Nog even van het springen, toch?
0: Ja, yeah, I know. Als je hier ons zou zien staan in de studio, het is echt gekke huis.
1: En ik krijg ook wel energie van alle berichten in de NPO-luisteraar, moet ik zeggen, hoor.
0: Tof. Ik vond deze heel leuk van Suzanne. Die zegt, wat genieten dit. Collectieve opvoeding is dit geweest. Geen wonder dat die vrouwen uit die generatie zo krachtig en zelfstandig zijn geworden.
1: Oh, mooi omgeschreven.
0: Amen, Suzanne. Amen.
1: De vraag of ik het verhaal nog één keer wil vertellen. Ik ga het dus ook nog één keer doen en dan is het klaar.
0: Ik vind dit ook wel een mooi moment om dat af te sluiten voor je.
1: Wat ik dacht was, hoe verwend kun je zijn? Uh-huh. Dat is echt wel een beetje wat het is. Dat is wat ik voelde toen ik voor het eerst van mijn leven naar een concert van Beyoncé ging. Uh-huh. Ik stond daar in het midden van de zaal, eigenlijk aan de rand van een klein intiem podiumtje met daaromheen nog een soort VIP-deck met genodigden. Mm-hmm. En ik weet dat genodigden waren, omdat er halverwege het concert steeds meer mensen opstonden en weggingen. Dat doe je niet als je fan bent.
0: Nee,
1: natuurlijk.
0: Dan heb je daar centen voor betaald.
1: Ja, of je hebt daar, precies. Je hebt gewoon kaarten gekregen van, weet ik veel, Mastercard of zo.
0: Ja.
1: Ja. maar het ziet er wel lelijk uit. Als Beyoncé daar een liedje komt zingen, ze ziet dan lege stoelen om zich heen. Ook voor de beelden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus wat er gebeurde is dat die beveiliger af en toe een hek opendeed, zodat er wat mensen naar binnen konden daar. Mm-hmm. En op een gegeven moment was ik een van die gelukkigen. Ik stond ineens aan de rand van het podium op dat VIP-dekje, zeg maar. Mm-hmm. En Beyoncé, die zet op een gegeven moment het prachtige halo in.
0: Oh.
1: En zij verplaatst zich van het grote podium vooraan, loopt ze door de zaal en komt ze omhoog op dat kleine intieme podium.
0: Waar jij stond?
1: Waar ik stond. Zij komt daar aangelopen. Zij stapt daar dat podium op. Zij doet een rondje met handjes en zij schudt als allerlaatste hand die van mij.
0: Nee!
1: Ja. Ik heb de beelden. Ik heb ze even op Instagram gezet. @Jamie de Ruiter. Dan zie je het bewijs. Je ziet ook dat ik mijn hand daarna echt vasthoud. Sowieso haar mooiste, maar het heeft een extra lading gekregen voor mij.
0: Snap
1: ik. Had mijn nummer 1 mogen zijn, maar goed, nummer 9 is ook prima. Voor Beyoncé.

0: Daarom... Het is toch een feestje dit.
1: Het is heerlijk.
0: Krankzinnig Beyoncé, Jean-Paul, Baby Boy in de Beyoncé Top 50 bij NPO Blend op nummer 8. Dani heeft daar ook op gestemd. Waarom eigenlijk, Dani?
2: Ja, ik vind Baby Boy gewoon echt zo'n goed nummer. Het is gewoon zo lekker nummer. Ja, ik hou ervan.
0: Soms is dat reden genoeg, hè?
2: Het is echt lekker.
0: Alright, we gaan weer door.
1: Yes, en Beyoncé vertelde ooit in een interview dat de opnames voor de videoclip van de volgende track maar liefst 12 uur lang duurden. Dat is gewoon te vergelijken met topsport.
0: Oh my god.
3: I actually was drinking Red Bull. I actually was. It was very tiring because I saw this on YouTube. It's these three ladies and one of them is Bob Fosse's wife, who is this choreographer. They put Walk It Out to the music. It's from like the 60s. And it's one take and it's black and white. And I thought, wow, how amazing would that be now? Because the videos have so many different cuts and different takes. Just to see a nonstop dance video, one take all the way through, very simple. It was the most tiring thing I've ever done in my life because, you know, you mess up, you got to start over from the beginning. And by the end, you see, I'm like...
1: Oh. Hey, zo zie je maar. Zelfs Queen Bee heeft soms een energy drink nodig.
0: Ja.
1: En misschien ook wel leuk om te weten, haar eigen verlovingsring kostte Jay-Z een schamele $5 miljoen.
0: What?
1: Laat dat maar even binnenkomen.
0: Oh my god.
1: Op nummer 7 in de Beyoncé Top 50 vinden we Single Ladies. Put a ring on it.

0: het was ergens in 2013 of 2014 toen er verhalen rondgingen dat Jay-Z zou zijn vreemd gegaan op Beyoncé. Totaal ongeloofwaardig, dacht ik nog. Ja, dat kan helemaal niet. Maar toen zagen we die liftvideo waarbij Solange, de zus van Beyoncé, Jay-Z een klap geeft. Dus het was echt waar.
1: Ja.
0: Maar in 2014 gingen ze ook allebei toeren. Samen de On The Run Tour. En ze hadden er eigenlijk allebei nog niks over gezegd in de media. Ik zat toen bij dat concert in Parijs. En dat was het laatste concert van die reeks. En er hing wel een bepaalde spanning, weet ik nog, in het publiek gewoon.
1: Ja, voelde je dat?
0: Er gebeurt iets, maar je ziet het niet echt on stage of zo, weet je wel. Gaan ze er nog iets over zeggen? Gaat het ongemakkelijk zijn misschien op het podium? Gaan ze liedjes misschien niet samen willen doen? Maar er gingen ook geruchten namelijk dat ze na die tour bekend zouden gaan maken dat ze uit elkaar zouden gaan. Maar niks van het alles. Het was een fantastisch concert. Sterker nog, dat concert is toen ook gefilmd voor HBO. En je moet eigenlijk even die Forever Young cover die zij samen deden opzetten. Hoe zij naar elkaar kijken, wat er gebeurt qua energie op dat podium, hoe ze dat verhaal brengen, dat is echt kippenvel.
1: Nice.
0: En daarna roepen ze ook van, we did it! En dan is het klaar. En nee, volgens mij hebben ze daarna ontzettend lekker potje goedmaakseks gehad. En hebben niks
1: waarschijnlijk
0: aan de
1: hand. Op de muziek van hunzelf, hè?
0: Dat zou kunnen, ja.
1: En waar ik ook kippenvel van krijg trouwens, is dat we op dit moment de top 5 binnensliden. En hoe? Een dag na de release van deze track deed Beyoncé hem live in de halftime show van de Super Bowl met dansers in outfits die verwezen naar de Black Panthers. Dit is op nummer 5, Beyoncé. And come on, ladies, let's get information.
2: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress.

0: op nummer 4 van de Beyoncé Top 50 hoorde je Destiny's Child en Say My Name. In de videoclip die daarbij hoorde zag je voor de allereerste keer de nieuwe bezetting met Michelle Williams en Farrah Franklin. Terwijl, beetje lullig, de zang op de track nog werd gedaan door LaToya Luckett en LaTavia Robinson voordat ze eruit geknikkerd werden.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Ik heb nog wel één leuk verhaal. Dus zal ik nog één dingetje delen.
1: We komen nu echt zeg maar bij de top 3 terecht.
0: Ja,
1: het is kwart voor 4, weet je wel. We moeten ook een beetje tempo maken.
0: Ja, maar ook wakker blijven,
1: We moeten ook wakker blijven. Dat gaat nog wel gebeuren, want er staan eigenlijk alleen nog maar bangers klaar. Maar nog even één anekdote uit jouw TMF-tijd.
0: Ja, nou, toen zij dus in Nederland waren om de Writings on the Wall te promoten, toen vroeg de tourmanager of ik naar de kleedkamer wilde komen, omdat ze graag met me wilden bidden.
1: Het was een
0: heel bijzonder momentje. Zeker omdat ik ben nu christen. Dus ik kijk daar op een hele bijzondere manier op terug. Maar in die tijd was ik helemaal geen christen.
1: Maar ben jij christen geworden door Beyoncé?
0: Nee, door Montel Jordan. Maar dat is weer een andere verhaal.
1: Die top 50 komt er binnenkort aan.
0: Nee, maar ik voelde wel dat het een bepaalde waarde had. Dus ik ben daar natuurlijk meteen naartoe gerend. En ik heb enorm met ze staan bidden. Geen idee waar ik het over had.
1: Ja, maar ze hebben het hele halleluja en alles wat erbij komt kijken.
0: Ja, en ze gingen zingen. Dat was een heel mooi moment.
1: Wow, maar dit is toch een van de meest krankzinnige momenten uit jouw leven.
0: Sowieso.
1: Ik hoop echt dat Destiny's Child weer gaat toeren, nieuwe muziek gaat uitbrengen, dat ze naar Nederland komen.
0: En dat zou zo tof zijn.
1: En dat ze een soort reunie met jou kunnen doen ook. Want dat lijkt me zo leuk om te kijken wat zij er nog van.
0: Ik snap dat je dat steunt.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik ben er. Waar zij zijn, ben ik.
1: We gaan eens even kijken wat onze grote vriend uit de ochtendshow, de Morning Show Cuba, op nummer 1 gezet zou hebben als hij het voor het zeggen had. Luister mee.
2: Hey Cuba hier, wat leuk, de Beyoncé Top 50. En ik heb natuurlijk gestemd. Bij mij staat op 1 een hele voor de hand liggende track, Crazy in Love van Beyoncé en Jay-Z. Was natuurlijk hun tweede samenwerking, maar als ik die hit hoor en als ik een beetje mee mag doen met die yes! Weet je, dat is gewoon zo'n lekker gevoel, die trompetjes die erin kicken. Ik hou van die plaat.
3: Nummer 1.

0: dit had toch nog wel gewoon 10 minuten door kunnen gaan.
1: Oh mijn god, nog 25 modulaties en ik was nog niet tevreden geweest.
0: My god, hey, mensen zijn boos hè, in de app. Ja, want dit had de nummer 1 moeten zijn voor
1: ja,
0: veel mensen.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed.
0: In de Beyoncé Top 50 hier bij Blend. En volgens mij is het ook een persoonlijk favorietje van onze Shy.
2: Zeer zeker. Ik bedoel liefde vanuit het puntje van je teentje tot aan je kruin zo bezingen.
1: Ja toch?
2: Dat is een nummer 1.
0: Ja hè? Maar goed, we hebben er nog één te gaan.
2: Oeh, ik ben benieuwd. Mm-hmm.
0: Wil je nog iets zeggen, Sonja, over deze? Of,
1: nou, ik wilde alleen even zeggen dat ik hier ook wel heel blij mee was. Want ja? Love on Top is dus ook mijn nummer 1. Ik werd hier heel gelukkig van. En dit is omdat altijd als ik moe ben, of ik ben chagrijnig, of ik ben ongesteld, en ik zet deze aan, dan heb ik gewoon gelijk weer een goede dag. Het is eigenlijk een beetje een soort van dopamine met een blazersectie. Zo
0: nou,
1: voelt het voor mij.
0: Zeker, mooi gezegd. Mooi gezegd.
1: Yep.
0: All right.
1: Het is tijd, Jamie.
0: Ja, ik zou zeggen, dit was hem. Onze ode aan een van de meest bepalende de artiesten van deze eeuw. Beyoncé is de stem die naast je komt zitten wanneer je even niet meer weet wat je met je leven aan moet. Zij is de vrouw die je de woorden kan brengen die je nodig hebt om weer volledig in je eigen kracht te kunnen staan. Die thema's durft aan te stippen die anderen liever laten liggen. En zij laat zien wat er gebeurt als je gewoon weigert om jezelf klein te houden, ongeacht de obstakels die iedereen tegenkomt in het leven. Zij is de herinnering om op jezelf te vertrouwen. En ik hoop dat we al die emoties en verhalen de afgelopen 4 uur op een mooie manier voorbij hebben laten komen. Maar laten we niet vergeten, Beyoncé is ook gewoon een gezellig wijf, hè? Een vrouw waarmee je kan lachen, waarmee je een feestje kan vieren. En gelukkig heeft ze ook heel veel tracks waar die muzikaliteit echt van afspat. En op een van die tracks is het meest gestemd, Sonja.
1: Yes, ik vond het een eer om deze met jou te maken, Jamie. Dank je wel.
0: Ja, ik zie dat Michelle zegt, ik heb vroeger gedanst op dit nummer. Ik weet nog dat ik na het dansen altijd helemaal kapot was, maar ook een soort nieuwe liefde, levensenergie had.
1: Yep, en CM zegt, dit is muziek. Ik heb dit een aantal keer live mogen meemaken en je ziet gewoon dat iedereen in zijn kracht staat op het podium. De band, de dansers en natuurlijk Beyoncé en Jay-Z zelf.
0: Dankjewel voor het stemmen, dankjewel voor het luisteren. Ik had het met niemand liever willen doen dan met jou, Sonja.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, en het is tijd. Het is tijd voor de allerbeste.
1: Let's do it.
0: Hier is het meest op gestemd. Ik zou zeggen, die volumeknop, die mag naar rechts.
3: Bass. One. I love Deja Vu because I thought it was something that was soulful. It was had live horns and it just felt good. And it didn't sound like everything on the radio. It wasn't typical, but it felt timeless. And my thing now is making sure everything I do is something that I would love to still perform years from now. And I had the idea of the all-girl band, and I thought, you know, when that bass comes in, and that hi-hat, and then the harmonies in the bridge, and then it just keeps crescendoing, and then just breaks into these congas. It just had this energy and this passion that I love.

0: gezet. Mm-hmm. Maar als je hem dan zo hoort, en je hoort ook wat Beyoncé erover vertelt, dat het voor haar ook echt een hele belangrijke track is. Dat de musicaliteit erin zit, dat het ergens oldschool en toch gewoon heel fris klinkt tegelijkertijd. Ik voel deze wel, hoor.
1: Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Wat een lekkere track om mee af te sluiten.
0: Hey, sorry, Shai, we zijn iets later.
2: Oh nee, schatje, ik heb zo genoten van jullie. Trouwens, stop the presses.
0: Oh my god, yeah,
2: ik heb zo meteen, ben ik op zoek naar de king or the queen bee. Dus jullie moeten nog heel eventjes blijven hangen.
1: No pressure.
0: De mensen nog een kleine Beyoncé afterparty?
2: Ze krijgen nog een kleine Beyoncé afterparty waarin we erachter komen wie wiens liefde echt true is. Oh my god. Van Sonja of die van Jamie?
0: Wie heeft hier zitten acteren en wie...
1: Bring it.
0: Hey, even Chef Online. Komt hij op Spotify of niet? Nee!
1: Gelukkig!
0: You heard it here en anders heet je pug.
3: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara.
2: We zijn nog niet klaar met de party. Nee, zeker een beetje juice, vibes en natuurlijk ook een beetje naughty dus op deze vrijdagmiddag.

0: in de eier, like you just don't care. Yo, luister dan, ik ben gewoon buiten adem. Dat heeft alles te maken met die top 50 op naam van Beyoncé, die hier net zo keihard door de speakers aan het blazen was. Gepresenteerd door mijn twee allerliefste collega's, James de Ruiter en Sonja Silva.
1: Hallo liever.
2: Ik ben kapot.
0: Hoe gaat het?
1: Wij zijn echt kapot, ja.
0: Jullie zijn echt kapot, hè?
1: Ja.
2: Gesloopt.
0: 4 uur lang Beyoncé door je aderen. Het is onderdeel geworden van je DNA, neem ik aan. Hoe voel je je in twee woorden, Sonja?
2: Kapot moe.
0: Kapot moe.
1: Hé, dat vind ik een mooie, ja.
0: Jamie, hoe voel jij je in twee woorden?
1: Wel voldaan.
0: Heerlijk. Ja, oh, maar dat is een perfecte mix.
1: Ja.
0: Let op, want jullie zijn nog niet klaar.
1: Oh my god.
0: Shit. Het moment is daar voor de Jamie versus Sonja. Beyoncé mashup quiz.
2: Bring it!
0: Na die heerlijke Beyoncé top 50 werd natuurlijk meteen duidelijk. We hebben te maken met twee crazy Beyoncé fans die echt letterlijk de honing uit de hive opsmikkelen.
1: Mooi.
0: Maar wie, oh wie, is Beyoncé king? Of Beyoncé Queen. Ik heb hier een mashup. Niet zomaar een mashup, maar let op. Je hoort zometeen wellicht een beat of alleen een tekst. Alles loopt door elkaar heen. Wat ik je wel kan vertellen, het zijn allemaal Beyoncé hits.
1: Leuk.
0: Wie er uiteindelijk.
1: Wel Destiny Child.
0: Wel Destiny Child.
2: Ja, dat is één natuurlijk.
0: Ja, is één daarom. Ja. Ja. Wie er uiteindelijk wint. Wint 3 Happy B-Day cakejes.
1: Oh, lekker.
2: Ja, nou, daar ga ik voor.
0: Are you
2: klaar.
0: Ready?
2: Yes.
0: Here we go.

0: deze vrijdagmiddag
1: Sorry,
0: is de vraag
1: mag
0: natuurlijk.
1: Mag ik even wat zeggen?
0: Nee, want ik ben nog niet uitgesproken.
1: Okay.
0: Op deze vrijdagmiddag is de vraag natuurlijk. Wie oh wie heeft de meeste Beyoncé-hits weten te horen? Zit je te luisteren? Mag je natuurlijk ook meedoen? App even naar de NPO Luister-app. Zeg het maar, Jamie.
1: Ja, maar Sonja die doet zo van niet op mijn blaadje kijken.
0: Ja. En toen?
1: Je hebt één ding opgeschreven, schat.
2: Ik had helemaal niet door dat we al dat gingen doen. Dus ik stond gewoon te luisteren.
0: Ik ben toch ready?
2: Ja, maar ik... Ja.
1: Ik ben ready. Maar moet ik ze nu opnoemen? Dan gaat Sonja daarna mijn antwoorden opnoemen.
2: Ja, doe maar.
0: Nee, we beginnen eerst. De vrouwen mogen eerst beginnen.
2: Ja. Oh, oké. Okay.
0: Kijk, en daar gebeurt iets. We hebben hier namelijk een hulplijn.
2: Wat waar heb je het over? Ik heb niks gezien.
0: Let op, we hebben hier een hulplijn. Je ziet het thuis niet. Maar niemand minder dan Sharon Dawson is bij mij hier vandaag te gast. En als je het hebt over Sharon Dawson, dan heb je het over
1: The
0: Child
1: Snitch.
0: Of Destiny. De vrouw die echt, ik denk, meer weet over Beyoncé en Destiny's Child. Wij hier allemaal bij elkaar.
1: 100%.
0: Maar let op wat ze doet. Ze had meegeschreven.
1: Ja.
0: Jamie, en ik denk dat je bent gefakt.
1: Maar mag ik dan nu beginnen?
2: Ik weet niet waar jullie het over hebben.
0: Want wat doet ze? Zij geeft haar kaartje linea recta aan Sonja.
2: Is nice, ik heb maar één kaartje.
1: Dan wil ik even weten of ik er misschien toch meer had. Want ik had er best wel een lekker gevoel over.
0: Het is girlcode. Let op wat we doen. Sonja, wat was de allereerste die jij zelf wil opschrijven?
2: Dan. Crazy in Love.
0: Crazy in Love. En dat was de enige?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Welke heb je op je blaadje gekregen van Sharon Dawson?
2: Bugaboo.
0: Bugaboo.
2: Naughty Girl.
0: Ja. Yeah.
2: Upgrade You. En Love on Top.
0: Oké.
1: Okay. Oeh.
0: Love.
2: Oh, heb jij wat anders?
0: Top.
2: Je kijkt moeilijk.
1: Dit wordt wel spannend, kan ik vertellen.
2: Oeh.
0: Jamie, we pakken voor jou ook een blaadje erbij.
1: Ik heb staan Crazy in Love.
0: Ja. Yeah.
1: Naughty Girl.
0: Ja. Yeah.
1: Love on Top.
0: Ja. Yeah.
1: Brown Skin Girl.
2: Oh.
0: Yeah.
2: Oh.
1: En Upgrade You.
0: En Upgrade You.
2: Heb je nou gewoon verkeerd voorgezegd, Sharon?
0: Ladies and gentlemen, er kan er maar één de koning of koningin zijn. In dit geval waren de twee meiden die het deden met één blaadje. Maar helaas, ladies, y'all did it not good, so good as onze eigen James de Ruiter. Jawel.
1: Dankjewel.
0: Je hoorde zojuist in de snippet onder andere Crazy in Love, Naughty Girl, No No No zat er ook in.
2: Dat was
0: hem. Love on Top, Brown Skin Girl en OJZ met Upgrade You samen met Queen Beyoncé.
1: Hey, wel mooi gemaakt,
2: Jamie.
1: En ik dank je wel, heel lief. Ik vond het wel pittig, want ik dacht, ik herken niet.
0: Shout-out naar DJ Prime, want dit was gruwelijk.
1: Het was weer een Prime production.
0: Ja, het was weer een Prime production.
2: Lekker.
0: Het is vrijdagmiddag en je luistert naar de Wat een Week Show met Shai. Vaya con Dios, James. Vaya con Dios, Sonja.
2: Thank you, love.
0: En Sharon Dawson, leuk dat je er bent, wijfie.
3: Hi.
0: Gaat het goed met je?
3: Goed, ja, met jullie ook.
0: Zeker. Dus zometeen alle ins en outs over Sharon. Nu eerst Get Ready, Mace samen met Blackstreet.
4: See, the difference with me, when I do what I do, I do it.

Oh my, my darlings. Hoe gaan jullie eigenlijk op deze vrijdagmiddag? Ik hoop heerlijk. Ik hoop dat je een week hebt gehad waarvan je dacht... oeh, lekker. En mocht dat niet het geval zijn geweest... ben ik hier om ervoor te zorgen dat je week alsnog lekker eindigt. Vrijdagmiddag, bijna weekend. Let's go. Trouwens, ik weet niet of je dat meegekregen... maar wat een week was het afgelopen week. We hadden op 2 september gewoon alweer onze eerste code geel te pakken. Ja, jongens. De zomer was blijkbaar klaar met haar shift. Er was ook groot showbiz nieuws afgelopen week. Bijna 30 jaar na de moord op Tupac is Dwayne Keefe D. Davis namelijk schuldig bevonden. Eindelijk gerechtigheid. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Ik was toch een beetje een soort van mosterd naar de maaltijd of zo? Dat is niet alles. Ik wil ook even een dikke shout-out geven aan mijn matties van RTL Boulevard. Want afgelopen week vierden ze hun 25-jarig bestaan. Gefeliciteerd, lieverds! En dan heel even over my own life. Check wat er gebeurt. Ik rijd met mijn auto, ik parkeer mijn auto... en ineens is mijn zijbumper gewoon weg. Weg. Code geel. Vermiste bumper. Oh ja, ook nog eens een keer drugskartaal, drama. Ik weet niet hoe jij vindt dat het gaat. We gaan het van je afschudden. Dat is wat we gaan doen. De Wat een Week Show met Shy. Ik heb zometeen Jules Santana voor je. Nu eerst Touch Me There op naam van Total Touch. Let's go, babies. Yeah.

0: Jewel Santana, oh boy. En eigenlijk moet ik nu zeggen, oh girl, how you doing? Je bent een kleine valsspeler deze vriendin, hoor. Ze was er net al aanwezig in de studio toen ik het Queen Bee spelletje speelde met Jamie en Sonja. Ik heb het over niemand minder dan zangeres, performer en powervrouw Sharon Doorzon. Goedemiddag.
1: Nou, goedemiddag. Hallo.
0: En luister dan, zo na de Beyoncé Top 50 kan ik natuurlijk maar één persoon uitnodigen. Of ik had jullie alle drie kunnen uitnodigen, ja, natuurlijk. Ik heb het over de vrouwen van Child of Destiny. Want samen met Rafaella Paton en Altagracia Norton brengen jullie eigenlijk Destiny's Child muziek naar de Nederlandse theaters. Ik heb hier een fragment van onze Nederlandse Beyoncé, Kelly en Michelle. Destiny, darling. Jullie gaan zijn in de theaters. Zometeen meer informatie daarover. But girl, how you doing?
1: I'm good. Dank
0: you look
1: wel.
0: Good. How's life treating you?
1: Ja, goed, goed. Ja, de drukte zijn weer begonnen met de kids die naar school gaan. Maar voor de rest, even weer een andere mindset. Hè?
0: Een andere mindset. Ja. En vandaag is blijkbaar groen, omdat...
1: Ik weet het niet. Ik had er zin in. Ik had eigenlijk iets anders aan. Ik had soort van panter bodywarm. En toen dacht ik, nee, ik voel dit niet.
0: Het is toch een beetje warm. Groen. Ja, ik snap het. Oké. Okay. Ik wil een aantal antwoorden op mijn vragen. Kort en krachtig. Vrijdagavond, bank of dansvloer?
1: Bank.
0: Uitslapen of vroeger uit, zaterdagochtend?
1: Ik moet er vroeg uit.
0: Ja, twee kindjes.
1: Ja.
0: De jongste is nu?
1: 2.
0: En de oudste?
1: 8.
0: Oh, maar ze komen je allebei wakker maken.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Als ze niet thuis zijn, dan probeer ik uit te slapen.
0: Oh ja, tot hoe laat?
1: Nou, als ik echt gelukkig heb, wordt het misschien 9:30.
0: Oh my god. Weekend vol plannen of lekker kijken waar je belandt?
1: Kijken waar ik beland.
0: In het weekend, telefoon aan of op Do Not Disturb?
1: Nee, dat kan ik niet aan. Dan maar aan. Ja, echt aan. Het moet echt aan.
0: En dan nog één vraag. Welk nummer past bij jou afgelopen week en waarom?
1: Dat is gewoon dan echt een hele hysterische track. Die van de reclame, hoe heet je nou? Hangover. Ja. En dan die papa ba.
0: Buraka son sistema.
1: Oh mijn god. Ja, mijn kids luisteren dit nummer. Ze willen altijd dat ik hem opzet zodra ik de auto in stap. Ja. En ik word soort van helemaal lijp in mijn hoofd. Omdat ik, ik vertelde net al, ik heb ADHD. Dus ik moet focussen en ik moet nadenken of ik alles voor die kinderen heb.
0: En ondertussen hoor je...
1: Ja,

0: eigenlijk gewoon wat het is. Ik heb trouwens nooit een videoclip gezien van deze track. Maar het is very cultural, heel erg dope. Buraka Som Sistema Hangover. Check het even op YouTube. Je weet hoe dat vroeger ging, toch? Videoclips waren echt ons ding, maar dat is nu eruit. Mis je die tijd?
1: Ja, zeker. Ik vond het wel echt vet, hoor. Dat je helemaal ging kijken of wachten op de videoclip. Ja.
0: Dan is de vraag, wanneer komt de eerste videoclip uit van Child of Destiny?
1: Oh, ja. Geen idee.
0: Ik zou maar op beginnen op te schieten. Want nu ben jij onderdeel van het probleem als je er niks aan doet.
1: Oké, is goed. Ja.
0: Je luistert naar de Matt & Bake Show op deze vrijdag. Ons ding, maar dat is nu eruit. Mis je die tijd?
1: Ja, zeker. Ik vond het wel echt vet, hoor. Dat je helemaal ging kijken of wachten op de videoclip. Ja.
0: Dan is de vraag, wanneer komt de eerste videoclip uit van Child of Destiny?
1: Oh, ja. Geen idee.
0: Ik zou maar op beginnen op te schieten. Want nu ben jij onderdeel van het probleem als je er niks aan doet.
1: Oké, is goed. Ja.
0: Je luistert naar de Matt & Bake Show op deze vrijdagmiddag. Sharon Dorson en me samen met

0: complicated. Wauw. Complicated, wauw. Dankjewel, Sharon Doorsom. Yes. Lacht me ook gewoon meteen.
1: Nee,
0: meteen
1: maar jij kijkt wow. Ja, ik heb het altijd.
0: Instant. Spraakgebrek. Altijd. Van het doodgaan van het lachen. Sharon Doorsom hier zo vandaag tegenover mij in de studio. En Sharon, ik wil iets problematisch met je delen uit mijn leven.
1: Oké, vertel. Oh jee, nou komt het.
0: Het moet er echt uit. We hadden het net tijdens Kelly Rowland hadden we het over hoe het leven soms van alles en nog wat je kant op kan gooien. En I'm juggling some balls right now.
1: Oké, okay, oh, yeah?
0: Dus ik heb het idee dat het universum mij iets probeert te vertellen. Of God. Want mijn shaker is kapot gegaan.
1: Ja. Yeah.
0: Mijn televisie is kapot gegaan.
1: Wauw.
0: Nu reed ik afgelopen week met mijn auto. Dit was op maandag. Ik heb de auto gepakt. Ben naar mijn neefje toe gereden. Heb even aangebeld. Liep weer terug naar mijn auto. En ik zie dat mijn bumper weg is.
1: Oh mijn god.
0: Mijn zijbumper. Aan de rechterkant van de auto. Boven mijn wiel. Weg. I feel like...
1: Maar hoe dan? Ik bedoel, iemand... Ja, hoe?
0: Het was geductaped. Want een maand geleden heb ik op de snelweg een vogel aangereden.
1: Oh.
0: Die een death wish had.
1: Oh.
0: Ja, ik kon niet naar rechts of naar links, want er reed 130 kilometer per uur. Dus dat ding zat al wel los. Had ook al een afspraak met de garage. Maar zijpumper weg. Shaker kapot. Televisie kapot. Aviolijken, gaan er nog meer dingen kapot? Oh ja, trouwens ook nog 2 inkomstenbelastingaanslagen.
1: Leuk zijn die, ja. Die zijn leuk, ja.
0: Bitch, what? 2. Van 2023-2024. Vraag me niet waarom nu pas. Praat met mijn belastingadviseurs. But what is going on? You tell me.
1: Ik weet niet, een of andere reset of zo. Ja, ik heb dat ook één keer in de zoveel tijd dat ik denk van waarom gebeuren al deze dingen tegelijk? En dan probeer ik ook maar weer te denken. Ja, misschien moet ik even heel goed over alles nadenken. En misschien net als met die bumper, is dat een teken van ga hem gelijk fixen? I don't know. Of met die belasting niet. Oké, ik moet altijd netjes dit. Ja, ik weet niet. Ik heb ook soms die verrassingen. En dan denk ik ook, shit, waarom heb ik het nou niet even goed gefixt?
0: Maar dus ik ben bang dat het duister nu mijn kant op aan het komen is.
1: Ik
0: ben
1: aan het
0: talking to een reset.
1: Het is even een reset. Ja,
0: zo noemen we dat.
1: Ja.
0: Maar zo'n fase, alles tegelijkertijd, is dat iets wat jou vaak overkomt?
1: Nee. Ik heb het één keer in zoveel jaar. Dan in één keer dat ik denk, waarom komt nu alles?
0: Oké.
1: Maar niet... Nee.
0: Niet structureel?
1: Nee.
0: Maar je hebt wel een ADHD-breintje.
1: Ja?
0: Dus structureel is het eigenlijk wel alles elke dag op hetzelfde moment.
1: Nee, dat trek ik ook niet.
0: Nee. Ben je nu bezig met je boodschappenlijstje? Of ben
1: Nee. Ik ben wel hier. Ja. Maar ik ben wel ondertussen aan het denken van... Oh ja, shit, de structuur. Ja, er gaan alweer 30.000 gedachten aan mij voorbij. En dat zie je ook.
0: Ja, ik zie je denken, ja.
1: Ik ben nu alweer kwijt. Maar
0: je bent ADHD gediagnosticeerd. Een half jaar geleden.
1: Ja.
0: Was dat een verrijking in je leven? Dacht je eindelijk, oh yes, ik snap nu mezelf?
1: Ja, zeker weten. Ik vind het heel fijn dat ik het weet. Mm-hmm. Maar... Ja, er zijn ook wel emotionele momenten. Ik denk van, oh, daarom vond ik het vroeger zo moeilijk. En daarom moest mijn vader samenvattingen maken. Omdat ik het gewoon niet begreep.
0: Ja.
1: En, ja.
0: Maar waarom was dit het moment om te denken... ik moet een ADHD-test gaan doen dan?
1: Eigenlijk omdat ik gewoon in mijn leven... dus inderdaad momenten heb dat ik even alles onder de loep neem. En ik heb een samengesteld gezin. We wonen nu 3 jaar samen. In die tijd is heel veel gebeurd. Ik ben zwanger, ik heb een kind van 2. Ik ben van 1 dochter naar 2 dochters plus 2 bonuskinderen gegaan. Dus er gebeurde zoveel. Ik werd gewoon gek. En ik dacht, ligt het nou aan mij? Want dan vroeg ik aan mijn vriend van... vind jij het ook zo heftig? Ja. Nee, het zijn toch gewoon kinderen? En dan denk ik, ja. Nou ja, dan ga ik maar even met de huisarts praten. En die zei, misschien moet je even laten testen. Misschien is het wel ADHD.
0: En bam.
1: En dat was het. Ja.
0: Voor iedereen die nu zit te luisteren en denkt... oh ja, iemand heeft wel vaker tegen mij gezegd... misschien heb je ADHD. Want mensen houden ervan, hè?
1: Ja, het is
0: om
1: ook een soort van trend ook.
0: Als iemand met ADHD.
1: Ja.
0: Neurodivergent. Maar ik vond dus een filmpje op TikTok. En ik ben heel erg benieuwd of jouw brein ook zo werkt. Het is een ADHD-simulatie.
1: Oh.
0: En die probeert eigenlijk te laten horen... hoe het brein van een persoon met ADHD werkt. Klinkt.
1: Benieuwd.
0: Hou jezelf in ieder geval vast, want ik denk dat je lijp gaat worden.
1: Oh, shit.
2: Alles wat ik van jou vraag is om nu te luisteren naar wat ik aan het zeggen ben. Want veel mensen met ADHD ervaren dit dus de hele dag door. We worden afgeleid door prikkels, door toeters, door geluiden, door bellen, door mensen, door gesprekken. De hele dag hebben wij deze reis in ons brein.
0: En mijn brein denkt dan, oh, ik hoor een auto, ik hoor kinderen, ik hoor haar praten. Het is best wel gestructureerd.
1: Ja?
0: Ja, dus ik hoor haar heel duidelijk. Jij niet?
1: Nee.
0: Je moet, oh ja.
1: Nee, ik hoor haar gewoon niet. Ik heb niet gehoord wat ze zei. Nee, gewoon niet. Ik werd helemaal lijp. Ik zag gewoon, nee, toeter daar en het kind.
0: En focus, ja. Bam, weg.
1: Ja, nee, ik heb echt, nee.
0: Maar je bent nu, je weet het dat je het hebt, you're good now?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En hoe creëer je dan nu rust om gewoon te denken, hé, maar Brian is safe?
1: Ik ben wel gaan experimenteren met medicatie. Mm-hmm. En ik heb nu wel iets gevonden wat voor mij werkt. Dus ja, dat helpt mij. Als ik me goed moet focussen, ook ja. Als ik moet coachen of whatever, dan... Want dat is het ook, hè. Als ik zangles geef, en dan heb ik één iemand en dan komt de volgende eraan. En dan word ik gewoon, dan ben ik... Ik ga nu even thee zetten, ik ga nu even dit, ik ga even dat. Ik moet even net... Waarom? Omdat het gewoon weer hetzelfde is, snap je?
0: Ja, ik snap het.
1: Heel raar, dus... Maar ja, nu weet ik wat het is en nu kan ik gewoon uren achter elkaar helemaal focussen.
0: Trouwens, ondertussen weet ik ook wat het is als het gaat om alles wat verkeerd gaat in mijn leven. Die shaker, die aanslagen, de bumper van mijn auto, wat nog meer, mijn televisie is kapot. Ik krijg een appje van Renchi in de NPO Luister-app. Die zegt, de geest van die dode vogelshai, die handje. Damn, forgive me man, rest

0: nog één irritatie van ons hebben afgegooid. Sharon Doorson tegenover mij. Dit is jouw moment om te bitchen. Talk to me, girl.
1: Oh, nou, ik vind sowieso alles heel... Heel snel heb ik irritaties bij mensen.
0: Je bent gewoon geïrriteerd.
1: Ja, nee, dat is echt waar. Ik ben heel snel geïrriteerd.
0: Oh, ja.
1: Maar ik vind het heel erg vervelend als mensen altijd iets beter willen... of noem je dat, mij overtreffen in alles. Weet je, ik vind dingen zwaar in het leven. Ik vind veel kinderen vind ik pittig. En andere mensen die hebben dan altijd... Oh, nou, dat valt toch allemaal wel mee? Ik kan toch niet gezellig genoeg zijn? Of weet je wel? Of, dan zeg ik, ja, ik ben echt moe. Nou, ik helemaal niet. Nou, mijn kind slaapt zo goed. Dan denk ik echt, houd je kop dicht.
0: Houd je bek inderdaad.
1: Ja, maar ik moet zelf gewoon even mijn bek houden, snap je?
0: Ja,
1: zodat ik niet zo'n reactie krijg.
0: Nou, nee. Want gewoon, je wilt ook gewoon een ei kwijt en met iemand in gesprek. En het is soms ook gewoon fijn om een luisterend oor te hebben.
1: Klopt.
0: Maar mensen kunnen tegenwoordig niet meer luisteren.
1: Nee.
0: Zonder dat ze meteen feedback geven.
1: Ja. Ook
0: maar weet je wat erg is?
1: Wat vind jij?
0: Volgens mij ben ik een van die mensen.
1: Nee!
0: Dat denk ik. Niet meteen, hoor.
1: Echt?
0: Niet meteen. Het is, je bent op zoek naar herkenning.
1: Ja, dat kan het ook zijn. Dat je dan gelijk wilt delen van... Oh, nou, maar ik had dat eerst ook, maar nu is... Ja.
0: Nee, ik doe het andersom. Dus als jij zegt, ik slaap slecht... Uh-huh. Dan luister ik en zeg ik, ja man, ik ook.
1: Ja.
0: Ik voel je.
1: Ja.
0: Het is drama. Wil je bitchen? Het kan. Pak de EPO, luister app erbij en talk to us. Bitch about it. Zometeen naar het nieuws van 5 uur sowieso. I'm sorry, gotta talk about Queen B. Want ze heeft wel gewoon een nieuw album uit, hè. En het is vrijdagmiddag, dus je weet hoe het gaat. We also gonna talk about Horizon.

0: of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is gewoon vrijdagmiddag. Ik weet niet hoe het met jou zit hoor, maar laat even alles los. Je weekend is echt knock-knock. Right around the corner. Luister dan, Sharon.
1: Ja?
0: Doorson, ja? Tegenover mij hier. Ben jij een vrouw die heel erg enthousiast raakt?
1: Ja, zeker.
0: En heb je dan slapeloze nachten daarvan?
1: Ja, als ik helemaal ergens in zit, ja, dan kan ik niet meer slapen.
0: En klopt? Word je dan heel vroeg wakker of ga je juist heel laat slapen erdoor?
1: Laat slapen.
0: Girl, luister dan. Ik ben zo enthousiast. Morgenochtend om 9:50 vlieg ik met mijn ass naar New York.
1: Oeh.
0: Weet je wat er gebeurt de afgelopen 3 nachten?
1: Nou?
0: Ik ben elke dag om 6:00 ochtends wakker.
2: Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Horizontaal dansen, daar is waar we het over gaan hebben. Ik weet niet of je het in de gaten hebt gehad, maar er is een onderzoek waaruit blijkt dat de meeste mensen in de hele wereld in september jarig zijn.
1: Ja.
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, ik weet niet. Misschien na de kerst of zo. Dat iedereen denkt, we hebben zoveel gegeten. En ik ben klaar met al dat gedoe. En we gaan nu even met elkaar. Ik weet het niet. Ik
0: of Sharon het goed heeft, dat hoor je zo meteen. En we gaan het ook hebben over Pony van Genuine. Want die tune is jarig. Is die tune na 30 jaar nog steeds sexy?
1: Vraag je dat aan mij?
0: Ja, ik vroeg het aan jou, ja.
1: Oh, sorry. Ik vind hem nog steeds sexy, zeker.
0: Of ik hem sexy vind en wat ik met die plaat heb, ga ik je zo meteen vertellen.
1: Oké. Okay.
0: Heel erg benieuwd naar wat jij met die plaat hebt. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Je luistert naar NPO Blend, baby. Q-tip heb ik onder andere Donald Joe's, Chris Brown. Dit is Mariah Carey. Shake it up.

0: meditatief zijn. Ik bedoel, Q-tip zegt je breathe and stop. Hij geeft je precies aan wat je kan doen om ervoor te zorgen dat je hartslag weer lekker in ritme gaat kloppen. Je luistert naar NPO Blend, hier zo tegenover mij is Sharon Doorson en het is gezellig in de studio. Girl, you good? Kunnen we nog iets voor je fixen?
1: Nee, ik ben echt helemaal goed. Ja, dankjewel.
0: Ik vind één ding wel jammer.
1: Nou.
0: Ik heb samen met mijn producer hebben we gefixt dat er de lekkerheden waren. Want het is vandaag natuurlijk 4 september. We vieren de verjaardag van Queen Bee. Mm-hmm. But you ain't eating shit.
1: Echt wel? Heb je me niet gezien? Ik heb net die koek gegeten.
0: Oh ja?
1: Hey, okay. Ik heb één koek gegeten.
0: Ik wou net zeggen, want Beyoncé heeft getrakteerd. Dus ja, okay. Dan moet je chappen ook. Beyoncé heeft trouwens ook getrakteerd. Nieuwe muziek, ja. Elke vrijdag bespreek ik nieuwe muziek. Een track neem ik dan van je, voor je mee. En vandaag kwam daar ineens een album van Beyoncé. We wisten wel dat hij eraan zat te komen, maar dat ze hem zou droppen op de 45ste verjaardag, dat wisten we niet. Je hebt natuurlijk al kunnen genieten van de Beyoncé Top 50 tracks die je al lang al kent, maar Miss Queen Bee is gekomen met een soort van deluxe versie van het album dat ze 20 jaar geleden heeft uitgebracht, B-Day. Er staan 31 tracks op. Yes, 31 tracks staan erop. En van die 31 heb ik er 4 voor je meegenomen, waarvan ik dacht, okay, dit is de moeite waard om even doorheen te scrollen. Zo staat er bijvoorbeeld een nieuwe samenwerking op met niemand minder dan Pharrell Williams. En de plaat heet Can I Watch You?

0: gelijk even een reactie van Miss Sharon Dawson. Die is er tegenover mij. What you thinking, what you feeling?
1: Ik vind het super vet, serieus. Ik hoor deze en ik wil deze zo even in de auto heel hard draaien. Ik vind het heel tof, heel sexy.
0: Can I watch you? En wat het idee is achter deze plaat, is dat we een soort van reimagined music krijgen. Dus eigenlijk muziek dat geremasterd is. Dat is wat ik moet zeggen. Dus de oude platen, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar deze track, Can I Watch You, was dus de bedoeling om 20 jaar geleden uit te brengen.
1: Ah, ik vind het nog steeds heel dik.
0: Toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wat Queen Bee ook doet, is Spaanstalig zingen op het album. En dan komen we uit bij een samenwerking met Selena. Nou, die dame kennen we als een van de grootste Spaanse namen muzikaal gezien. Wacht even, jongens. Dit gaat niet helemaal Gucci. Wacht, Beyoncé is overal aan het zingen gewoon. Even stil blijven, Bee. En het is een samenwerking. Como la flor irreprensable. Ik kan het niet eens uitspreken. Wacht, dit gaat helemaal niet goed, jongens. Wacht. We gaan dit doen. Systeem wil niet meewerken, Sharon. Geef me één seconde, hoor.
1: Nee, ik heb geen haast.
0: We halen dit gewoon even weg.
1: Ik vond dat je het heel mooi uitsprak, hoor.
0: Ja? Irreprensable? Hoerensysteem.
1: Hey.
0: We komen er wel, hoor, jongens.

0: Nee, eerst jij. Eerst jij. Sharon, wat vind je?
1: Ik voel hem niet gelijk, sorry.
0: Girl, zou ik je nog erger vertellen?
1: Kleine zeemermin.
0: I hate it. Ja. What the fuck is dit? What the fuck is dit?
1: Ja. Ja, het is, hier heb ik wel het idee bij van dit is inderdaad echt van 20 jaar terug of zo. Ik voel dit niet.
0: Ik ga het je nog erger vertellen. Het klinkt als Duolingo. Ik heb ook nog een samenwerking met Maluma tussen Beyoncé. En dat heet Cuerpo Tumbao. En daar zit dan een snippet in van Celia Cruz.
1: Oké.
0: You ready?
1: Ja.

0: twee dingen. Dus enerzijds ga je lekker op het ritme. Uh-huh. Dat zie ik gebeuren. Uh-huh. Maar anderzijds zie ik niet echt een twinkeling in je oog of zo.
1: Ik kijk ook de andere kant op, hè, Shai? Ja. Nee, ik vind deze wel heel vet.
0: Ja?
1: Ja, ik wel. Ja.
0: Oké, okay, nice.
1: Jij?
0: Celia Cruz, love me some Celia Cruz. Maluma, love me some Maluma. Hou nog meer van Beyoncé. Maar als Beyoncé Spaans zingt... Mm-hmm. Klinkt het een beetje als wanneer ik Duits spreek. En je dus nog steeds mijn... Wie geest is? Je hoort nog steeds mijn Rotterdamse accent.
1: Ja, okay.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus ik vind het niet helemaal wat het zou moeten zijn.
1: Maar kan je ook Spaans zelf?
0: Un poquito, mamacita.
1: Ah, ja, ik hoor dat dus niet.
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Geen idee.
0: Tu quieres una música nueva de Beyoncé?
1: Sí.
0: Una cantica criol.
1: Ja.
0: Muy bien para el álbum nuevo.
1: Ja, maar jij kan vet goed Spaans. Jij hoort dat dus.
0: Nee, dit was echt verschrikkelijk.
1: Echt?
0: Maar dankjewel in ieder geval. Ze heeft wel een track op het album staan waarvan ik dacht... Oh ja, die was ik gewoon even vergeten, man. Criol. Dan krijg je echt die old school Nola vibes. Die ga ik nu voor je draaien.

0: performer, zangeres Sharon Dawson tegenover mij. Vind ik toch altijd wel een beetje intimiderend hoor, een zangeres tegenover je. Waarom? Ik wil dan liedjes meezingen, maar dan hoor ik dat zij dat ook doet. En dan klinkt het altijd beter.
1: Nee joh.
0: Ja, ik hoorde je net stiekem zo op As Mary J. Blige. Dacht ik, damn, je hebt niks in de gaten. You'll be singing gewoon. Hoe gaat het met je stem?
1: Ja, gaat goed wel. Ja, ik ben wel, noem je dat? Zingen heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met je stem. Ook
0: nee,
1: mentale
0: emoties.
1: Dingen en emoties. Ja. Dus ik merk wel als ik in een fase zit van mijn leven van, oh ja, ik heb wat meer stress. Dan moet ik wel even massage nemen en zo. Want anders dan gaat die druk op mijn keel zitten.
0: Nekmassage.
1: Ja, je hebt echt stemmassages. Die bestaan ook. Maar ik heb ook gewoon mijn spanning slaat echt bij me. Ja, ja. En ik heb ook vanmorgen gelopen body combat, boksen, weet ik veel. Dat is misschien ook niet handig, dus ik voel wel...
0: Je voelt gewoon die tightness in je body.
1: Ja, precies.
0: Interesting. Ik zit ineens te denken, heb ik je net verteld. Binnenkort ga ik trouwens naar Sharon Dawson toe. Gewoon, ik betaal er gewoon voor zangles, want I feel like my voice also gotta do something. Alleen 9 van de 10 keer als ik wil zingen, moet ik huilen.
1: Oh ja?
0: Ja, maar we gaan het nu niet hebben over mijn tranen.
1: Oh,
0: we gaan het hebben over
1: seks. Dat gaan we een andere keer hebben, ja.
2: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Trouwens, tranen in seks kan wel. Heb je dat wel eens ervaren, dat de tranen kwamen op het moment dat je bezig was in het moment?
1: Ik heb het wel eens een paar keer gehad. Ja.
0: Toch? Kan wel echt fijn voelen. Die ultieme release. Gewoon natte poes en tranen.
1: En janken.
0: Ik
1: weet ook niet hoe het komt.
0: Het is Virgo season. Jawel, september is de drukste verjaardagsmaand van Nederland. Gemiddeld zijn er iedere dag bijna 43.000 mensen jarig.
1: Wow.
0: Wat? Dus ik vroeg jou net al van, hey, hoe komt dat, denk je? En inderdaad, de meeste mensen in die koude december...
1: En janken. Ik weet ook niet hoe het komt.
0: Het is Virgo season, jawel. September is de drukste verjaardagsmaand van Nederland. Gemiddeld zijn er iedere dag bijna 43.000 mensen jarig.
1: Wow.
0: Wat? Dus ik vroeg jou net al van, hey, hoe komt dat, denk je? En inderdaad, de meeste mensen in die koude december...

0: Nou, ik heb er al een tijdje niet over nagedacht. Want zodra ik een liedje opzet, dan staan er gelijk allemaal kinderen naast ons bed, denk ik. Ja. Maar misschien kan ik gewoon een oortje in doen. Dat is, ja.
1: Hallo!
0: Dat ga ik gewoon, een oortje. En aan de andere kant kijken of de babyfoon weer aan... Ja, precies. Heel sexy,
1: oh,
0: hè?
1: Ja, heel sexy. Nee, maar is ja,
0: het ja, moet ik dan... heb geen favoriete track ook, sorry.
1: Geen favoriete sekstrack?
0: Nee.
1: Oh.
0: Gewoon slow jammed.
1: Oh. En als ik dan... Ik moet dan meteen denken aan...
0: Oké, okay, dancehall kan ook.
1: Dancehall kan ook. Misschien is dit iets voor je. Wacht. Is het een slow jam? Ik weet niet. Wat vind je hiervan?
2: Oeh, jee.
0: Oh ja. Ja, dat weet ik al gelijk welke dit is.
1: Ja? Heb ik het goed gedaan?
0: Wally wally. Ja. Oké, deze is wel heel nice.
1: Even een stukje hoor. Oh.

0: een shout. Hey, weet je wat ik vroeger deed met een vriendinnetje van mij, Negiet van Wolfert was dit.
1: Ja.
0: Er zat een cabrio, blauwe. We bloden ons kapot. Dit is 2001. Ja, in die cabrio stappen onderweg naar de coffeeshop. Uh-huh. Belezing.
1: Wauw.
0: Blow je dood tot je sterretjes ziet. Twiddly, als je maar geniet.
1: Maar heb jij nog wel echt. Ja, ik draaide dit gewoon op mijn kamer. En ik had zo'n vette ghetto blaster.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook een beetje enge herinnering aan deze track. Want ik draaide deze dus keihard. En
0: eng?
1: Ja. Op een of andere manier ging het volume van die ghetto blaster vanzelf harder bij deze track. En ik vertelde dat aan mijn broertje. En die deed me, die Sharon is gek, weet je wel. Ik zeg, ook is goed, ga nu naar boven, want het is net gebeurd. Ik zeg, ga kijken, zet die track op, druk op play. Want ik durfde niet meer naar boven te gaan. Hij deed en het gebeurde ook. Hij is van boven, de bovenste tree, in één keer naar beneden gesprongen. Maar goed, ik heb iets met die dingen. Ik weet niet wat dat bij mij altijd komt.
0: Iets met die dingen. Dus je hebt meer van dit soort dingen.
1: Ja, ik heb wel heel veel.
0: Oké, maar wacht even. Even terug naar die ghetto blaster. Die ging dan zelf harder.
1: Ja.
0: En wat was uiteindelijk jouw 1-2'tje? De genie of de entiteit in jouw slaapkamer? Die is van Ushuaïa.
1: Ik weet het niet. Ja, misschien vond diegene het ook een vette track. Ik heb geen idee.
0: Ja, zou kunnen. Oké, okay. Ja. Je hebt meer van dit soort. Sorry vriendin, ik wil ze niet weten.
1: Nee,
0: wat vind je van deze track?
1: Oh ja, deze is toch ook wel echt heerlijk. Ja, man.
0: Deze track is gewoon 30 jaar oud.
1: 30
0: jaar oud. Een genuine pony. En ik moet eerlijk zeggen, 30 jaar later is dit toch gewoon nog steeds een mega. It hits the right spots gewoon.
1: Maar echt, ja. Ja, ik vind 30. Het echt lekker.
0: Hoe oud was jij toen die uitkwam?
1: 9. En ik zong dit gewoon mee, hoor.
0: Ja, man.
1: Ik schaam me ook gewoon voor mijn ouders als ik aan al die dingen denk. Ik denk, wat heb ik allemaal gedraaid op mijn kamer?
0: Maar het ding is, als je dan zo jong bent, dan weet je het gewoon niet. Je weet
1: klopt.
0: Niet wat je aan het zingen bent. Maar ik ga je wel eerlijk met je zijn. Ik was 16 toen dit uitkwam. Mm-hmm. Ik begreep wel heel goed hoe je hem op moest dansen. Dat
1: okay.
0: begreep ik wel.
1: Okay.
0: Dit is Genuine, 30 jaar oud, dus Pony op NPO Blend.

0: Baby met ja, Boom Boom Shake the Room. Ik weet niet wat jij aan het doen was, maar hier in de studio gingen wij in ieder geval los. Als één ding zeker is, als Sharon Dawson goede muziek hoort, gaat ze bewegen.
1: Dat is waar. Klopt, hè?
0: Zangeres, performer, powervrouw. En ik dacht, ik wil het met jou even hebben over je carrière. We zijn even teruggegaan in de tijd. We hebben de Vault geopend. En nou, we vinden daar dat je op dit moment bezig bent met een tour Child of Destiny. Daar zo meteen meer over. Mm-hmm. Maar ik dacht, laten we even naar het begin gaan van Sharon. Dan komen we uit in 2004.
1: Wat?
0: Popstars, The Rivals, onderdeel van de meidengroep Ravish. Ken je deze nog?

0: plaat. En nou ja, keiharde throwback natuurlijk. Hoe kijk jij terug naar dat kleine meisje van, wat is het?
1: 17 was ik toen.
0: 17 ja. was je toen.
1: Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder hoe ouder je ook wordt. Weet je, dan denk je, wat vet dat ik dit allemaal heb mogen doen. En
0: ja.
1: Ja, ik vind het, ja, ik ben heel dankbaar daarvoor. Zeker.
0: En is het, ik bedoel, ik kan soms hebben, dan denk ik aan die jongere Shy. En dan denk ik, oh girl, je hebt geen idee. Je hebt geen idee wat je allemaal te wachten staat. Terwijl je toen al dacht, dit is je van het.
1: Ja, ja, want ik ging ook dan naar de studio. En dan ging ik een song opnemen. En dan zeiden ze echt van, nou Cher, kan je even dit iets minder zien als een soort van speeltuin. Ik was gewoon zo enthousiast.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Terwijl ik vergat van, oh ja, ik moet gewoon werken. Ik moet goed een song opnemen. En ja, daarna ben ik gewoon weer naar school gegaan en zo. Maar ik was echt jong, ja. Ik was echt jong.
0: Piepjong. Nou, er is nog een jongere Sharon. Of een wel iets oudere Sharon. Oh. Want op een gegeven moment ging je solo. En toen kregen we High On Your Love,
1: yeah.
0: Sharon.
1: Ja. Yeah.

0: eigenlijk van alles samen doen op het podium naar ineens alleen?
1: Ja. Ja.
0: Was het eng?
1: Nee, ik weet het. Ik, in die fase van mijn leven voelde ik me zo krachtig. Dat was ook echt het juiste moment. Ik was van school afgekomen, ik had mijn stem ontwikkeld. En ik was echt gewoon... Ja, ik voelde echt die kracht. Dus het kwam perfect.
0: Powerful gewoon.
1: Ja, ja, echt.
0: En
1: ja.
0: Nu zou je kunnen zeggen, de cirkel is rond. Dus je begon ooit... Nou ja, ik bedoel natuurlijk waarschijnlijk met een... Hoe zeg je dat? Een borstel in je hand.
1: Ja, precies.
0: Zing je voor de spiegel, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ga je op een gegeven moment naar een meidengroep. Ja. Ga je solo. En nu is het cirkeltje rond samen met Rafaela en Alte Gracia. Want daarmee sta je op het podium. En samen zijn jullie Child of Destiny.
1: En dan zingen we de muziek waar het bij ons echt begon. Hè? Dat
0: juist,
1: is
0: ja.
1: Destiny's Child. Dus dat is zeker de cirkel rond.
0: Cirkel rond?
1: Ja.
0: Klein stukje van het cirkeltje?
1: Ja.

0: Ja, en neem ons even mee naar hoe dit idee dan ontstaat. Dat je denkt van, yo, let's do this.
1: Ja, we hadden eigenlijk een show gedaan in... oh mijn god, in de Melkweg, zie je? Ik wou gewoon zeggen Paradiso. Nee, dit is echt vreselijk bij mijn hoofd, hè? Nee, in de Melkweg.
0: Maar Melkweg, Paradiso zelf... Nee, mag ik niet zeggen. Nee, zeker twee verschillende. Nee.
1: Maar goed, dat ging heel goed. En heel veel toffe verhalen. Mensen van, ja, gaan jullie dit vaker doen? Ik dacht, ja, dan moeten we er wel iets mee doen. Toen hebben we uiteindelijk dat programma gedaan. En nou ja, daar kwamen allemaal shows uit. En
0: hoe heet dat dus programma ook alweer?
1: Tribute Battle of the Bands.
0: Juist, ja. Tribute Battle of the Bands. Ja.
1: En nou ja, uiteindelijk staan we dus nu in het theater een super vette tour te doen. En ja, dat is echt genieten, weet je. Die songs en die herkenning. En ook gewoon dat je het verhaal kan vertellen aan je publiek. En hoe dat dan vroeger bij jou als tienermeisje is gegaan. Juist, dat vind ik gewoon heel leuk.
0: Ja. Child of Destiny voor de tourdata's, et cetera. Dan kan je naar Child of Destiny op Instagram.
1: Ja.
0: Right?
1: Ja, zeker.
0: Right. Maar dan heb ik nog één... ik heb nog 10.001 vragen. Maar dit is denk ik echt de vraag van de dag. Dus, we hebben het over een carrière van je 17e tot nu 41-jarige jonge vrouw.
1: 39, hè, shy ben ik.
0: Oh,
1: hè? Pas op, hè. Nee.
0: Bijna 41. Hoe kom ik er weer bij?
1: Ja, nee, maakt niet uit. Is niet erg.
0: Nee, 39. Ik heb het idee dat je jezelf constant opnieuw aan het uitvinden bent. Dus ik ben benieuwd naar waar is Sharon Dorson nu mee bezig als ze kijkt naar de toekomst?
1: Heel eerlijk, ik denk, ik heb zoveel mooie dingen gedaan waar ik dus heel trots op ben. En ik vind steeds meer liefde in het coachen. Dus ik vind het heel tof om op een podium te staan. Maar ik vind het ook heel cool om gewoon te zien hoe andere mensen groeien door de dingen die ik heb meegemaakt.
0: Juist.
1: Dus ja, ik zie mezelf steeds groter worden als coach.
0: Als coach?
1: Ja, eigenlijk wel. En daarnaast zal ik blijven zingen, want daar ligt mijn hart ook, weet je. Maar ja, ik heb zoveel ambitie met dat coachen.
0: Oh,
1: dat vind ik heel leuk.
0: En dat doe je nu ook gewoon 24/7 naast in het theater staan dan?
1: Nee. Ik doe het 2 dagen in de week. Ja. En ook in Rotterdam. Dus ja, ik...
0: Ik ben Rotterdammer, toch?
1: Ja, dus ik ben het gewoon aan het uitbreiden. Maar ik ben nu ook nog heel druk met Child of Destiny natuurlijk. Ja. Dus dat, daar ligt ook wel echt een prioriteit.
0: Doop, man. We gaan het sowieso in de gaten houden. Child of Destiny. Check de Instagram voor de theatertours. Oh my god, je geeft les in Rotterdam. Girl, die brug is nu wel echt... Maar ik denk dat ik zenuwachtig ga zijn als ik voor jou moet zingen.
1: Is niet erg. Is normaal.
0: Is dat normaal?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Kijk, ben je ook zo iemand die dan veroordelend kijkt? Nee, hè? Nee, je bent heel lief.
1: Nee, joh, ik ben echt heel lief. Echt. Oh, en je mag het gewoon 3 keer zingen en dan pas ga ik je tips geven. Don't worry.
0: Oh, heerlijk.
1: Echt. Rustig aan.
0: En een les is een uur of een anderhalf uur? Hoe lang?
1: Ja, 3 kwartier, een uur en zo.
0: Oh, perfect. Ja. Dat is gewoon instant stress, tranen en then get the fuck. Oké, komt helemaal goed. Sharon Dorson, gezellig hier zo bij mij in de Bad & Week Show met Shai. Luister naar NPO Blind. Zometeen Miss Dynamite.

0: Artistiek in NPO Luister App. Shai, ik luister heel graag naar je. Pero, por favor, no habla español más mi amor. Shai, ik luister vaak naar je, zegt hij. Maar alsjeblieft, spreek nooit meer Spaans. Verder, Soso Lobby, Sigasi Bocos, Masterbata. Nou ja, veel liefde, blijf je ding doen. Royalistic. Maar hij moest me wel even zeggen van stop met dat Spaanse ding. Oké, okay, duidelijk. Miss Sharon Dorson. How you doing, darling? You ready to go home?
1: Ja, ook. Maar ik vind het ook heel erg gezellig. Dus dat kunnen we nog even gezellig wat doen?
0: Oké, gelukkig. Want ik hoopte dat je zou zeggen nee. En dat ik zou moeten zeggen, oh, sorry schat. Maar
1: ik dacht dat je mijn huis wilde sturen.
0: Nee,
1: dat is over,
0: absoluut.
1: Ja, ben je klaar om naar huis te gaan? Want,
0: absoluut niet. Het nieuws van 6 uur staat wel te trappelen om van zich te laten horen. Dus in dat opzicht moet ik je wel gedag zeggen.
1: Oh, oké, jammer.
0: Maar ik zie je snel.
1: Ja,
0: supergezellig.
1: Zeker. Ja.
0: Sharon Dorson, Child of Destiny. Check Instagram voor de tour, een ode aan Destiny's Child.
1: Ja.
0: Right? Hey, muchachos, luister dan. Ik ben een paar weken weg. Gone out of the country away. Check mijn Instagram als je wil weten wat voor leuks ik aan het doen ben. Voor de rest, I'm here. Vacaciones. En weet je wat er trouwens ook gaat gebeuren in mijn vakantie? Ik word 45.
1: Ooh.
0: Aging like fine wine, al zeg ik het zelf. Sharon, fijn weekend.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Hey schatjes, ik check jullie over een paar weken, ja? Be safe. Do what I would do.

0: Nieuwsuur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
1: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
0: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vindt de D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
1: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
0: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
0: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
1: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
0: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
2: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Soul. Blend. 12 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app. DJ.

Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.